0: Dianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: ben eens in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar, maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Delfshaven is vanochtend vroeg geschoten op een kapperszaak. Er zitten zeker 3 kogelgaten in de voorruit van de winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden op straat. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten of waarom dat is gedaan. Er raakte niemand gewond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt naar verwachting maandag aan in Rotterdam. De ligplaats van het schip wordt dan Callandsteiger 7 in de Europoort. Het schip zou dit weekend al aanmeren, maar door het slechte weer zijn ze later vertrokken uit Tenerife. Er zijn nog tientallen mensen aan boord, voornamelijk personeel. Het schip werd geëvacueerd na de uitbraak van het Hanta-virus. In Rotterdam zal het schip worden schoongemaakt. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een man uit Moordrecht aangehouden. Hij had mogelijk een rol bij een drugslab in Noord-Brabant. De politie vond het lab in Breda gisteren en kon 3 verdachten aanhouden. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De man die met zijn fatbike op de snelweg reed, heeft 2 boetes gekregen. Hij reed deze week 's ochtends op de A16 vlakbij de Van Brienenoordbrug. Zijn navigatie zou de reden zijn voor zijn verkeerde afslag in de buurt van Ridderkerk, meldt het AD. De man werd van de weg gehaald. Hij kreeg 2 boetes voor het rijden op de snelweg en voor het rijden onder invloed. En dan het weer. De avond verloopt droog. Dan is er ruimte voor de zon. Vannacht zijn er weer buien. Morgen opnieuw wisselvallig en flink wat buien. Dan 12 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoegen aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16. Op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Kort voor 8 was het raak bij supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen met de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een scooter met thuisbezorg erop. Ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net weer de steden en het voorzorg de gastoevoer afgesloten. De explosie was rond 2:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is niets bekend. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. De maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden in april juist opgeheven. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië doorgegaan naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden de finale niet. Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Dat bleek afgelopen dinsdag al dat er daardoor wel veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer is toevallig, enkele buien, koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en wordt het ook zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag en zondag 23 en 24 mei vindt in Capelle aan den IJssel de jaarlijkse kunst- en atelierroute plaats. 24 beeldend kunstenaars tonen hun werk op 9 plekken. Zoals het Van Capellehuis aan de Dorpstraat, de Volkstuinvereniging Nut en Genoeg aan de Bermweg en 7 ateliers. Het evenement wordt op 23 mei om 11 uur geopend in het Van Capellehuis door wethouder Rick van Woudenberg. Vanaf dinsdag 19 mei om 12 uur in de middag begint de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Isala Theater. Er staan opnieuw meer dan 200 voorstellingen op het programma. En het is dan het laatste dat is samengesteld door scheidend directeur en programmeur José van der Knaap. Als voorbeeld populaire cabaretiers als Jan Dino en Marja van Katendrecht. Of Herman van Veen, de Bee Gees by Main Course of Tineke Schouten. En je kunt naar de wereldberoemde musical Titanic. Of de première van Bold, Fierce and Fabulous van de Dutch Drag Dynasty. En eindelijk weer eens een opera. En dan ook nog eens de meest beroemde Carmen. Meer informatie op isalatheater.nl. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht voor donderdag 14 mei, Hemelse Dag. Vandaag is een koude en onaangename dag met vooral vanmorgen talrijke buien. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en zijn er langere droge perioden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt maar 12, maximaal 13 graden. De komende avond en nacht blijft het grotendeels droog en koelt het af nog ongeveer 5 graden. En ook morgen moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind blijft matig waaien uit een noordwestelijke richting. En uit die hoek wordt koele lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Ook op zaterdag en zondag is het niet geheel betrouwbaar. Maar zaterdag zijn er ook flinke zonnige perioden. Bij een matige wind dan uit een westelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het in het weekend af naar zo'n 5 tot 6 graden. Zaterdag wordt het rond de 14, zondag rond de 16 graden. Ook begin volgende week kan er steeds een enkele bui vallen. De temperatuur gaat wel langzaam verder iets omhoog. Op maandag wordt het rond de 16, op dinsdag rond de 18 en woensdag kan het zo'n 20 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Kort voor 8 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen met de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een scooter met thuisbezorgd erop. Ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net weer de steden en het voorzorg de gastoevoer afgesloten. De explosie was rond 3:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is niets bekend. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. De maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden in april juist opgeheven. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië doorgegaan naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden de finale niet. Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Dat bleek afgelopen dinsdag al dat er daardoor wel veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer wisselvallig, enkele buien, koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en wordt het ook zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een manche in de Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpende Waard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9 en in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft één man waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Kort voor 8 was het raak bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat. Even later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen met de laatste overval kreeg hij iets mee. De man was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een scooter met thuisbezorgd erop. Ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. In Portugal is vannacht brand uitgebroken na een explosie. Die was bij de voordeur van een huis aan de Warnaar. Volgens mensen ter plaatse heeft net weer de steden en het voorzorg de gastoevoer afgesloten. De explosie was rond 3:30. Mensen in de straat zeggen dat er na de klap iemand hard is weggereden in een auto. Over de aanleiding van de explosie is niets bekend. Op een pluimveebedrijf in Flevoland is het vogelgriepvirus vastgesteld. De ongeveer 55.000 leghennen op het bedrijf die worden geruimd. In een straal van zo'n 10 kilometer rond het bedrijf zijn een ophokplicht en een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest ingesteld. De maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden in april juist opgegeven. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn favorieten Denemarken, Roemenië, Oekraïne en Australië doorgegaan naar de finale. Die finale is morgen. 5 landen haalden de finale niet. Letland, Armenië, Zwitserland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland niet mee. Dat bleek afgelopen dinsdag al dat er daardoor wel veel minder mensen kijken naar het Songfestival. Van gisteravond zijn de kijkcijfers nog niet bekend. Het weer is wisselvallig, enkele buien, koel voor de tijd van het jaar. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op en wordt het ook zachter met 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een manche in de Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9 en in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 7:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter, met daarop thuisbezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn, in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies is misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien, in de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op, het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: Wendell Lady Smiles.
1: Ja, dat is leuk om mee te beginnen.
0: Ja, toch? Lekker rampenstamper van wel eer, zeggen ze dan.
1: Ja, zeker.
0: Ik zat gisteravond in de herhaling opgenomen te kijken naar de concert van The Golden Earring. De tribute, zal ik maar zeggen. En althans de tribute met andere artiesten.
1: Ja.
0: Was erg leuk.
1: Nou, fijn.
0: Ik dacht, moeten we maar beginnen. We beginnen wel eens meer met de Golden Earring.
1: Zeker.
0: Nou, welkom.
1: Ja, welkom.
0: Op deze, ja, wat zou ik zeggen, toch wat natte dag.
1: Zeker.
0: Ik ben zwemmend hier naartoe gekomen.
1: Ja, je was flink.
0: Ja. Maar goed, nu scheen het, nou ja, een vals zonnetje, zeggen ze dan. Hè? En we hebben het straks nog wel over het weer. Maar volgens mij zit er nog wel het een en ander aan te komen vandaag.
1: Ik denk het ook eens.
0: Daarom maken we maar weer een programmaatje tot een uur of heen. Met wat gezellige muziek. Althans, dat hopen wij natuurlijk. En wat gesprekjes links en rechts. Gaan we nog niks over zeggen. Gaan we dadelijk wel zien.
1: Maar ja, jij gaat draaien tranen. Dat is ook nat.
0: Oh ja, dat is waar. Verkeerde keus. Nou, laat maar luisteren dan.

0: Ja, Crisscross Amsterdam. Ja. Kraantje Papi en Pommelien.
1: En Thijs.
0: En, ja, Pommelien en Thijs. Ja. Ja. Ja, niet en Thijs, maar Pommelien Thijs toch?
1: Ook zo. Ah, ja, ik
0: ja dat is hem. Ah. Dat is hem. Heb jij gisteren nog wat leuks gedaan? Of,
1: Ik heb gisteren lekker de hele dag zitten Netflixen. Ik had al heel druk gehad. Ik denk, weet je wat Naida doet vandaag? Je gaat gewoon lekker zitten. En er was een seizoen van iets wat ik al jaren geleden heb gezien. Ik denk, nou, tweede seizoen, even lekker huppatee.
0: Ja. Ja.
1: Lekker hoor.
0: Het weer viel gisteren toch niet tegen.
1: Nee.
0: Want het zou echt een hele vervelende, qua weer dan gesproken, ja, hemelvaartdag worden.
1: Zeker.
0: Maar ja, gisteren was er af en toe een buitje. Maar dat zal vandaag wel iets anders zijn, denk ik. Want als je zo weer naar de lucht kijkt, dan...
1: Ja, als je hond, dan is dat lastig.
0: Ja. Oh, je dus... hebt hem, hij wilde toch weer naar buiten vanochtend?
1: Ja, vanmorgen wilde ze wel, maar niet, ja, erg ver. Maar,
0: nee.
1: Ja.
0: En jij wilde wel ver, of niet?
1: Ja, ik vind, ja, het heerlijk.
0: Hoe lang wandel je dan 's ochtends?
1: 3 kwartier.
0: Nou, dat is wel,
1: vind ik wel
0: altijd hetzelfde rondje, of niet?
1: Ja, vaak wel. Zo bij mij vandaan zo achterlangs en dan zo helemaal langs Gemaal en nog een stukje erbij en dan zo weer over
0: het Beieringgemaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Ja. Nou, dat is een mooie omgeving ook. Zeker. Zo achter die tuinhuisjes
1: ja,
0: langs. Ja, toch? Nog maar een stukje muziek doen.
1: Gezellig.
0: Terrence Trent D'Arby.
1: Wist je wel. Gaan we dansen.

0: Wissing wel.
1: Ja, Terrence Twan D'Arby. Ja,
0: wij toch stonden wel hier... lekker als het draait, hè?
1: Ja, zeker. Een tijdje terug is het alweer geweest.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: Wij wilden hem afgelopen woensdag in Hit-Dossier tussen 1 en 2 draaien. Maar ja, wij, net zoals hier praten wij wel eens wat tussen de muziek door. En dan heb je een schema en dat valt dan helemaal... Als je naar buiten kijkt in het water.
0: In het water, hè? Ja.
1: Dus wat dat betreft... Maar ja, dat maakt voor de rest niet uit, joh.
0: Dat draaien we,
1: gewoon een andere keer. Ja, we hadden het even over het boksen.
0: Ja.
1: Ja, want Rico Verhoeven die moet... Aanstaand weekend over de week. Hè? Ja. Zondag in Cairo. Ja. Ja, daar weet je alles van natuurlijk.
0: Ja,
1: althans,
0: ja,
1: jij weet er... Jij bent wat dat betreft wel een klein beetje... want hij moet tegen een Amerikaan... Nee, niet een Amerikaan. Een voormalig Oostblok man. Nou, ik heb hem gezien. Dus ik bedoel dan, Rico die ziet er heel stevig uit. Maar hij is wat korter, die man waar hij tegen moet. Maar,
0: hij schijnt berensterk te zijn.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat af. En hij gaat nu boksen natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat heeft hij vroeger ook gedaan. Ja, want ik hoor overal dat ze... hij moet uitkijken als hij zijn benen gaat gebruiken.
0: Nou ja, omdat ik had ook kickboksen... die vraag. Omdat als je dus kickboksen bent... Ja, dan ben je natuurlijk zo gewend om alles tegelijk... Dat zit op een gegeven moment in je systeem. En daar denk je niet meer over na.
1: Ja.
0: Moet je dat er nu afleren? Weet je, dat je niet ineens deed van de straat... strijd hem een schop voor zijn kop geeft of zo.
1: Ja.
0: Weet je wel? Maar nee, dus schijnt ze zo niet te zijn. Dus nou, ik wens hem veel succes, hoor. Het is wel weer leuk, maar...
1: Het schijnt een heroïs gevecht te worden. Alleen vanwege dat ze op de piramides... met de piramides op de achtergrond in Cairo gaan boksen. Maar hij is volgens mij is hij er al, hè?
0: Volgens mij is hij er al.
1: Ja, het is s'avonds 30 graden of zo. Ja. Daar, dus je moet
0: wel wennen, hè?
1: Ja, het is hier bijna dezelfde temperatuur, maar dan 30
0: beneden.
1: Graden...
0: onder nul, minder, gelukkig niet. Maar
1: ja.
0: Nee, maar je moet natuurlijk vliegen, je moet doen, je moet wennen.
1: Ja.
0: Je bent toch helemaal uit je comfortzone op dat moment. Dan kan je wel lekker.
1: Dat is ook zo. Nou ja, goed, dat is pas volgende week.
0: Ja.
1: Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal in Capelle? Gebeurt er wel wat?
0: Ja.
1: Het is rustig volgens mij.
0: Het is een beetje. Nou, je hebt een literair café met Maurits de Bruin in Krimpen.
1: Oh.
0: En dat is op zaterdag.
1: Nou ja, dat is aan de overkant van de Algenaarbrug,
0: toch?
1: Ja,
0: dat is morgen. Ja. Organiseert Regenboognetwerk Krimpen een literair café in de bibliotheek in de Tuitert. Aan de Nachtegaalstraat 8. Tijdens het café staat de frictie tussen LHBTI's en hetero's... aan de hand van de roman Man staat maakt stuk centraal. De inloop is vanaf 14:30 en om 15:00 begint het programma. Na afloop kan er nagepraat worden met een hapje en een drankje. Toegang is geheel gratis, maar wel graag een vrijwillige bijdrage. Nou, dus dat is daar.
1: Ja. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, deze nieuwsberichten over Krimpen, Capelle en Zuidplas.
0: Ja.
1: CKZVandaag.nl.
0: Ja.
1: Daar mogen we best even reclame voor maken. Daar
0: zeker.
1: Dat is van Radio Capelle.
0: Ja.
1: En daarop kun je eigenlijk al het nieuws terugvinden... van wat er in Capelle, Zuidplas en Krimpen gebeurt.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is dat leuk. Hè? Gisteren stond er Joep Kruithof, dat is een van de mensen die ook met de redactie bezig is.
0: Ja.
1: Die had ik heb er voor de rest niks nog over gelezen hoor. De autocross in
0: Zeven.
1: Ja, ik was eigenlijk heel nieuwsgierig. Ik denk, nou, als het dan zo met bakken uit de hemel komt, joh, hoe gaan die auto's door dat weiland heen crossen?
0: Ja.
1: Maar het viel toch allemaal gisteren wel mee.
0: Ja.
1: Maar daar had Joep al een heel leuk artikel over geschreven voordat de autocross van start ging.
0: Okay.
1: En zo vind je, Joep vertelde vorige week hier over de bankjes in het Schollebos.
0: Ja.
1: Ja, vandaag heb ik even gekeken, maar denk dat ze allemaal op pad zijn. Want anders dan hadden we misschien al wat nieuwsberichten gehad.
0: Ja,
1: maar CKZVandaag.nl. Daarop kun je allemaal
0: alles horen en
1: leuke
0: lezen.
1: En goede en nuttige informatie
0: zeker. Ja, ik heb nog zo'n leuk bericht. Want wij hebben hier natuurlijk meneer Siebesma. Of Siebesma, hoe spreek je zijn naam ook al?
1: Ja, ik denk Siebesma.
0: Siebesma.
1: Denk ik, ja. Nou, ja, die hadden we een week of 3-4 geleden hier.
0: En over dat
1: naar aanleiding van de Capelse Sport Award.
0: Ja. Want hij gaf voor 45 jaar schaakles. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, hij was onderwijzer geweest.
0: Ja.
1: Hoofdonderwijzer op de klimop, hè?
0: Ja, op de klimop. Maar Ziquin Fu, ik denk dat ik het zo moet zeggen... Mm-hmm. Lid van schoolschaakvereniging Klimop in Capelle aan de IJssel... is open Nederlands kampioen schaken in de leeftijdsklasse tot 8 jaar geworden. Het is toch niet te geloven.
1: Ja.
0: Hij won afgelopen weekend alle 7 partijen in Helmond. Het is niet de eerste keer dat Ziquin in de prijzen valt. Want vorig jaar werd hij met het Klimop-team al Nederlands kampioen... bij de jeugdschaakclub. Ook dit jaar... doet het team mee aan de komende Nederlandse kampioenschappen voor clubs. En de talentvolle Ziquin staat daar opnieuw in de selectie. Schaakstrainer Jan Sijbesma kijkt met trots terug op de prestatie van zijn pupil. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, en gefeliciteerd, want helemaal zeker, hartstikke zeker. Goed.
1: Ja, en hij moest 7 partijen spelen.
0: Ja.
1: En hij heeft alle 7 gewonnen.
0: Ja,
1: ben je dan een kanjer of niet?
0: Ja, zeker.
1: Zeker, zeker. We hadden het net heel even over Dico Verhoeven. Hè? Nou, als het nou niet lukt met zijn benen, moet je aan Trini Lopez even vragen, want die heeft een hamer.
0: Oké.

0: Trini Lopes.
1: Ja, leuk. Hè? En, lekker ouderwets, jaren 60. Begin jaren 60, ja, denk ik. Hè?
0: Ik weet wel, mijn vader had daar de platen van.
1: Ja, wij en, ook thuis, hè.
0: Nou ja, dan blijft dat toch een beetje bij. Hij is jarig vandaag.
1: Ah.
0: En weet je wat nou het grappige is? Dat er gingen twee muziekstorten door elkaar lopen. En nu heb ik geen voorraad muziek meer om een volgende plaatje te draaien. Maar
1: nou, dat doe ik.
0: Ik heb de volgende. En Nike Oldfield. Die is net als
1: Trini Lopes. Ook jarig vandaag.
0: Vraag me niet hoe oud dat ze zijn geworden. Maar Trini Lopes die zal ook wel een behoorlijke sprong in de jaren gemaakt hebben.
1: Dat denk ik ook.
0: Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie
1: Rayleigh.

0: Ik word er altijd heel vrolijk van dit nummer.
1: Van 1983.
0: 1983, ja. Kan je nagaan. En je had ook nog even opgezocht hoe oud onze vriend Trini Lopez was geworden.
1: 89 geworden.
0: Ja, mooi nagaan.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, zou die nog optreden, denk jij? Ik heb geen idee.
1: Nee.
0: Nou ja, je ziet nog wel meer bij die, met alle respect uitgesproken, krasse knarren. Dat ze nog lekker doorgaan omdat ze het niet kunnen laten. En gelijk hebben ze. En Mike Oldfield, die is van de jongere generatie. Hè?
1: Ja, die is van 83. Ja. Dus die is 73 geworden.
0: Nou, mooi nagaan.
1: Ja.
0: Nee, maar van 83.
1: Hij is natuurlijk van 53.
0: 53. Ja. Nou, mooi luisteren, dan is dit. Dat is nog een jonge vent.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker.
0: Absoluut. Absoluut. We gaan zo bellen met Marja Smit. Want volgende week is er weer een WOP lunchconcert in het Isla Theater. En daar willen we natuurlijk alles van weten. En we gaan nog even naar Jason Mraz.

0: Ja, we gaan proberen contact op te nemen met Marja Smit. U weet, bent gewend dat wij rond de klok van 10:30 elke week even contact opnemen met Leen de Koning om het weerbericht voor het weekend en de aankomende week is te bespreken. Nou, Leen die is nog eventjes met vakantie. En die is volgende week weer rond deze tijd in ons programma. Vandaar, maar hij spreekt wel elke dag een weerbericht in en dat laten we even horen.
1: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag zo'n 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door. En er waait een matige wind uit richting tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9. En in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden. En op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Ja, we hebben inmiddels aan de lijn Marja Smit.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Marja.
1: Goedemorgen, Marja. Want volgende week, donderdagmiddag 21 mei, is er weer een lunchconcert van de WOP werkgroep muziek.
0: Even
1: Marja
0: kijken.
1: Smit, nauw betrokken, die hebben wij aan de telefoon.
0: Ja, als het goed is wel. Marja, hoor jij ons?
2: Nu wel. Daarnet hoorde ik wel dat er gepraat werd. Toen kon ik het niet verstaan. Maar nu kan ik je prima luisteren.
1: Prima.
0: Nou, de lijn is dan luid en duidelijk, zullen we zeggen.
1: Luid en clear.
0: We gaan het met jou hebben over een lunchconcert wat volgende week gaat plaatsvinden.
1: Ja, 21 mei.
2: Nu versta ik echt niks meer, hoor.
0: Nou, weet je wat je... Marja, we starten...
1: Hoor je mij nu wel?
2: Ja?
1: Nou,
2: ja?
1: Prima, dan gaat het goed.
2: Oké.
1: Zoals gezegd, volgende week is het weer zover. Dan komen er weer talentvolle muzici een mooi concert geven. En wie zijn het deze keer, Marja?
2: Ene Odili Celano op de cello en Quinten de Graaf op de viool. Beide 15 jaar oud en, toptalenten.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Winnaars van de Prinses Christina Concours en al tv-ervaring, las ik.
2: Wat zeg je?
1: Ze hebben al televisie-ervaring.
2: Ze hebben heel veel ervaring. Ze hebben diverse concoursen gewonnen. Niet alleen het Prinses Christina Concours dus.
1: Nee.
2: Onder andere het Britten Concours voor cello en... Quinten ook, voor viool.
1: Ja.
2: Ze hebben al mogen solo spelen met het Britten Jeugdstrijkorkest, met andere orkesten. Ja, het zijn weer toppers.
1: Nou, hè.
2: En Odili, dat is misschien ook wel heel erg leuk, die heeft op 11 januari... 11 januari jongstleden... opgetreden voor de tv als jonge held in het programma van de NPO 2.
1: Ja, ja.
2: Podium Klassiek.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat, daar,
1: dan heb ik het vast gezien, want dan kijk ik altijd.
2: Wie geïnteresseerd is, kan dat terugkijken.
1: Ja, ja. Dat klopt, ja. Zeg maar, gezien hun jonge leeftijd nu al zoveel optredens, hoe combineren zij dat met een eventuele studie?
2: Dat is altijd moeilijk. Ze moeten altijd, voordat ze een optreden kunnen toezeggen, op welk podium dan ook, daarvoor bij hun school waar ze les hebben, toestemming vragen. Nou, die zijn natuurlijk toch wel heel genegen om, als het even kan, daar toestemming voor te geven.
1: Ja.
2: Want ze weten natuurlijk ook wel dat dit niet zomaar jong

0: altijd kinderen uit de scholen ook naar een concertje van dezelfde twee mensen luisteren. En dan wordt er heel vaak gevraagd van hoe doe je dat nou? Zoveel studeren en ook nog je schoolwerk.
1: Ja. Ja. En hoe worden die vele talenten eigenlijk zo vroeg ontdekt?
0: Ik doe even de deur dicht, want... Ja. Ja, manliefde is aan het herrie maken.
1: Ah.
0: Sorry, wat zei je?
1: Ik zei, hoe worden die vele talenten eigenlijk zo vroeg ontdekt? Door muziekscholen of door docenten?
0: Het Prinses Christina Concours organiseert op 5 plaatsen in Nederland. In Groningen, in Enschede, in Den Bosch, in Haarlem en in Rotterdam. Eerst een regioconcours. Daar kunnen alles bij elkaar dan 350 jongelui aan meedoen. Tussen de 12 en de 19 jaar. En en ze krijgen hun informatie natuurlijk via hun muziekdocenten.
1: Ja,
0: dat die concoursen er weer zijn. Nou, dan is het 3 dagen regioconcours. 2 dagen dat de jongelui moeten voorspelen voor een jury. Daaruit worden dan 8 deelnemers gekozen per regio die in de finale mogen optreden. Dus dan hebben ze ook nog weer een optreden waarin ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Ja. En dan zit er ook de jury nog weer bij. Vervolgens, de allerbeste gaan naar de halve finale en dat zijn er dan zo'n 20. En uit die halve finale worden dan weer de winnaars gekozen van de nationale finale. En dat zijn er 6. Dus dan weet je dus ook echt dat je
1: heel
0: toptalentjes in je zaal krijgt spelen.
1: Ja.
0: Als er uit 350 lui gekozen zijn. Dus dat is heel erg leuk.
1: Heel leuk, ja.
0: Ja.
1: Om erbij te kunnen zijn volgende week donderdag.
0: Sorry, ik verstond je. Het is toch een heel moeilijke lijn om het goed te verstaan. Wil je het nog een keer zeggen?
1: Ja, natuurlijk. Om erbij te kunnen zijn volgende week, de 21ste mei, om 1:15. Hoe doen we dat? Zijn er nog plaatsen? Zijn er nog kaarten? Hoe kan je
0: er
1: aankomen?
0: Er zijn nog kaarten. En het is voor een habbekrats, hoor.
1: Ja.
0: €7 is de toegang. En dan krijg je ook nog koffie of thee na afloop daar gratis bij.
1: Zo. Dus die kunnen ze gewoon...
0: Ja, en het is te reserveren via de website van het Isola Theater.
1: Ja.
0: En het kan ook altijd natuurlijk via de kassa van het theater.
1: Ja, ja.
0: Moet je wel weten dat je niet contant kan betalen bij die kassa.
1: Nee, nee.
0: Dat moet altijd gewoon met de pin.
1: Ja.
0: Of,
1: Zou je nog iets verder willen vertellen over het concert? Is er nog iets wat je graag kwijt wil?
0: Wat wil ik nog kwijt? Dat ze ook nog een pianist meenemen.
1: Ah.
0: Dat is een professional die gewend is. Hij is korrepetitor aan het conservatorium in Utrecht en aan de Academie voor Muzikaal Talent.
1: Zo.
0: En even kijken, ik geloof dat Quinten studeert dus aan de Academie voor Muzikaal Talent. En daar ligt dus die link. En Odili, die studeert aan een soortgelijke academie, de Zweling Academie in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ook voor jong talent. Maar die Peter Sluis, die pianist, die is dus echt gewend om jongelui te begeleiden. En dat is een professional. Dat maakt het nog extra leuk.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Zeker. Prachtig.
0: Ja.
1: Nou ja. Je hebt alles gezegd en we hebben, hoop ik, iedereen nieuwsgierig gemaakt en enthousiast om dan op die donderdag lekker naar het Isola te gaan en te genieten.
0: Ja, het is altijd een feest, die concertjes. Dus,
1: zeker.
0: En iedereen is natuurlijk heel hartelijk welkom.
1: Ja. Maya, ik wil je van harte danken en heel veel succes en genieten die dag en graag tot een volgende keer.
0: Super bedankt jullie en ook graag tot een volgende keer.
1: Ja, dat komt goed. Dag,
0: doei, doei.
1: Maya.
0: Dag.

0: Chasing Pavements van Adele. Ja, hier hebben we net even een kop koffie en salto laten maken. En er ligt het een en ander op de vloer. Dat gaan we even opruimen. Tot die tijd kunt u nog heel even luisteren naar Tim Kruithof van Sportief Capelle. Die iets gaat vertellen over de volgende week de wandelvierdaagse die hier in Capelle start. Binnenkort staat er in Capelle ook weer wat op de agenda.
1: Ja, we hebben binnenkort, we hebben sowieso elke maand hebben we een themawandeling. Maar binnenkort gaan we de wandelvierdaagse doen.
0: Ja.
1: Dat is van 18 tot het 21 mei, is ook tijdens de Nationale Beweegweek, toevallig.
0: Kijk aan.
1: Nou ja, niet helemaal toevallig, nee. Maar daar doen we dus ook aan mee, ja. Met de wandelvierdaagse. En dan gaan we elke dag, eigenlijk maandag tot en met donderdag, zo'n 5 kilometer per dag gaan we een wandeling lopen.
0: En wanneer is dat precies?
1: 18 tot en met 21 mei en dan wandelen we zo rond 10:30 ochtends uit mijn hoofd.
0: Oké. Ja, ja.
1: Vanaf Aquapelle.
0: Oh, dus dat is...
1: Dat staat ook in onze agenda, dus.
0: Ja, dus dat is, een centraal punt in Capelle en iedereen weet Aquapelle wel te vinden natuurlijk.
1: Als het goed is wel, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, dus, en de afstand die is 5 kilometer zei je geloof ik, hè?
1: Ja, 5 kilometer, ja. Dus dat is ongeveer een uurtje wandelen doen we dan. Ja, hij wordt uitgezet door Ruud Goedkoop, dat is een wandelcoach. Ja. Dus het wordt ook, het zijn elke dag een leuke, uitdagende, gezellige wandeling is het.
0: Ja, en waarom is het zo leuk om mee te doen? Hoop mensen, gezelligheid? Neem ik aan?
1: Ja, nou ja, dat eigenlijk. Het is, je loopt met elkaar. Je kan ook, het zijn 4 dagen. Je kan ook zeggen van, nou ja, donderdag kan ik niet. Je kan je ook voor maandag, dinsdag, woensdag inschrijven. Of alleen voor maandag.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon, het is fit blijven. Het is lekker buiten zijn in de buitenlucht. En het is met elkaar een kletspraatje maken. En dat eigenlijk. Na de afloop drinken ook altijd nog even een kopje koffie. Hebben wat lekkers. Dus
0: niet onbelangrijk.
1: Het is altijd gezellig.
0: Ja, ja. Hey, luister eens. Wat je zei, 18 tot en met 21 mei. Is de start elke dag op hetzelfde tijdstip?
1: Maandag, dinsdag, woensdag start het om 10:00.
0: Ja.
1: En dan de donderdagwandeling die start om 1:00 middags.
0: Oké. Dus dat is eventjes het schema daarin goed in de gaten houden.
1: Als je maandag, dinsdag, woensdag bent, dan wordt het ook wel gezegd door tijdens de wandeling zelf. Okay. Dus dat komt dan.
0: Dat is mooi, dat is mooi. Als ik mee wil doen, moet ik inschrijven?
1: Ja, dat kan via onze website. Het is gewoon sportiefcapelle.nl. Als je naar onze agenda gaat, dan staat die daarin. En dan kun je zo direct inschrijven.
0: Oké. Voor de rest is het denk ik... Nou ja, goed. Het lijkt mij heel leuk om daaraan mee te doen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk... komt allemaal wandelen natuurlijk. En die routes, zijn die verschillend?
1: Ja, elke dag loop je in principe een andere route. Dus je ziet eigenlijk heel Capelle en IJssel als je alle 4 dagen meedoet.
0: Nou, kijk aan. Dat is altijd leuk en een beetje afwisselend ook. Mooi luisteren. Ik zou zeggen, als je meer wil weten, naar de site van sportiefcapelle.nl. En even inschrijven. Zijn de kosten aan verbonden, Tim?
1: Nee, het is helemaal gratis.
0: Kijk, nou, mooi luisteren. Daar doen we het
1: altijd
0: voor.
1: Altijd mooi, hè?
0: Nou, altijd goed. We gaan het volgen en we kunnen misschien tegen die tijd eens even bellen hoe dat er is geweest.
1: Ja, zeker. Gaan we doen.
0: Oké. Fijn weekend.
1: Ja.
0: En we gaan elkaar weer spreken. Hey, groeten.

0: Walking in the sunshine. Nou, volgende week kan er gewandeld worden. Hè? De wandel vierdaagse in Capelle.
1: Leuk.
0: Voor de koffie niet lekker?
1: Nou ja.
0: Je had zelf gezet.
1: Ja, ik had zelf gezet. Maar ik dacht, nou, ik sla het even de rond op.
0: Ja, ja,
1: is
0: precies.
1: Is wel leuk. Een beetje...
0: Je hebt gelijk heel de vloer in de studio stop hier. Nou, dat is, dat was, dat is altijd wel goed natuurlijk.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja, dan kunnen we de huis, de schoonmaakster die hier altijd...
1: Niet meer te
0: nee, dat heet tegenwoordig geen schoonmaakster meer.
1: Nee, het interieurverzorgster.
0: Precies. En ja, eerder die in de toekomst. We zijn er zo weer, na het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: Wij gaan nog even verder opruimen en de koffie opdrinken. Tot zo.
1: Ja, doeg.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 19:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuisbezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn, in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. Het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
8: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
7: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek. Allez, les douches.

0: Ja, de Ritchie Family als opener voor 2 uur van Kletskoek. En het is vandaag de... Ik moet even zoeken in mijn aantekeningen.
1: 17e.
0: Het is vandaag de 17e. Maar het is vandaag een hele speciale dag. Vandaar deze plaat. Ik dacht de dag van het internationale dag van het gezin.
1: Nou,
0: dit is de Ritchie Family.
1: Ja, dus ja,
0: dan moet je
1: leuk.
0: Dat ook weer eer aan doen natuurlijk.
1: Dat moet je doen.
0: We hadden net Marja Smit aan de lijn. Nou, Joep Kuithof die komt binnenlopen. Nou, die is gisteren naar de autocross. We hadden het er straks in het eerste uur erover.
1: Ja,
0: misschien kan hij er straks nog even wat over vertellen.
1: Ja, leuk.
0: Want het was te erg gezellig en hij heeft geen droge keel gekregen, vertelde hij net. Nou, dus wat dat betreft...
1: En de Aquacelse helpt.
0: Ja, en hij neemt nu onze... Hij is net binnen, hij heeft nu onze 2e kop koffie. Maar voor de rest verklappen we er helemaal niet van. Hij zit hier okselfris. Dat kan ik. Dat is gewoon zo. Hij ziet er fantastisch uit.
1: Zeker.
0: Ik heb geen verstand van mannen, maar hij ziet er echt fantastisch uit. We gaan dadelijk bellen met het Van Capellehuis. Met Joke Meijer over... Die hebben een druk weekend voor de boek.
1: Ja,
0: nou,
1: heel
0: daar
1: druk.
0: Daar willen we alles van weten. Jan Noor, en jij gooit niet met koffie de duur?
1: Nee, ik gooi nou nergens meer mee.
0: Oké, nou dat was goed.
1: Nou,
0: dan gaan we naar
1: staan.
0: De stylistics.

0: Ja, de Stylistics met een hele oude plaat, Marta.
1: Ja, you make me feel brand new.
0: Ja, nou ja, goed, maar luister, dan gaan we er weer keihard tegenaan als we brand new zijn. Aan de telefoon hebben we Joke Meijer van het Van Capellehuis. Dag Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joke.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. ja, er staat een heel druk weekend voor het Van Capellehuis.
1: Ja.
0: Voor de deur.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn dit weekend zowel vandaag, vrijdag, als zaterdag, als zondag, is daar hier iets te doen. Dus dat is een vol weekend inderdaad.
0: Ja, en dus Hemelvaartdag was echt een rustdag dan, om die drukke tour van dit weekend voor te bereiden.
2: Voor mij in ieder geval wel.
0: Ja, want het begint vanmiddag al, hè?
2: Het begint vanmiddag al.
0: En dat is wel heel bijzonder.
2: Ja, dit is echt heel erg leuk. Dat zijn we ook best wel blij mee en trots op dat we dit hebben kunnen regelen. Want vanmiddag wordt er een tentoonstelling geopend met schilderijen. Ja. Van een van onze trouwe vrijwilligers. Ik denk de meeste mensen wel weten dat al het werk in het Van Capellehuis wordt gedaan door vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
2: Dus zowel de hele organisatie als het begeleiden van de concerten en de gastvrouwen die voor de koffie en de drankjes zorgen bij de concerten. Ja. En een van onze gastvrouwen, Marijke van Vliet, die schildert ook. En ze schildert prachtige schilderijen, met heel afwisselend. En we hebben dus een expositie van haar schilderwerk hier. Dus dat is wel heel erg leuk dat dat zo allemaal bij elkaar komt.
0: Ja, en hoe gaat dan, want dan is eigenlijk, we gaan het zo nog even over die expositie hebben, natuurlijk. Maar dat is toch wel heel bijzonder dat dat dan zo via gastvrouw en dan uiteindelijk een expositie. Hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Vertelt iemand dan spontaan van, joh, ik schilder?
2: Nou ja, in dit geval is het eigenlijk wel een beetje zo gegaan. Hè? Ja. Ze was op een gegeven moment aan het vertellen over wat ze allemaal schildert.
0: Ja.
2: En ze liet wat dingen zien. En toen dacht ze, nou, dat is gewoon zo leuk en knap. En mooi werk, dat moeten we hier gewoon laten zien.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk zo dat wij hebben de vaste galerie. Dat mm-hmm. is een galeriehouder, die heeft hier een galerie. Dus die is eigenlijk het hele jaar door.
0: Ja.
2: Met steeds wisselende exposities en werk, wat ook te koop is. Maar wij kunnen zelf ook, zeg maar 1 of 2 keer per jaar, zeggen we van nou, nu willen we een expositie die we helemaal zelf organiseren. Mm-hmm. Dan haalt hij even tijdelijk weg wat er normaal gesproken hangt.
0: Ja.
2: En dan kunnen we dat invullen. En we vinden dat heel leuk om daarbij Kapelse kunstenaars juist de plek te vinden. Nou ja, dus dit was echt heel mooi dat die dingen zo samenvallen.
0: Ja, ja. En die expositie, nou ja, die wordt vanmiddag geopend?
2: Ja, die wordt vanmiddag geopend vanaf 3 uur. Dus iedereen is ook welkom die daarbij wil zijn. Natuurlijk een gezellige bijeenkomst met een praatje en een hapje en een drankje. En dan kunnen ook meteen alle kunstwerken bekeken worden.
0: Ja.
2: Maar dat kan ook nog langer, want de tentoonstelling gaat vanmiddag open, maar hij blijft open tot en met vrijdag 19 juni.
0: Ja. Je kunt op je gemak nog een keer gaan kijken als je dat
2: wilt. Je kunt op je gemak nog een keer komen kijken.
0: Ja.
2: Het is nog handig om even te vertellen. Dat kan door de week tijdens kantoortijden. Ja, want wij zijn er zelf natuurlijk niet altijd. Maar dan is het bedrijf wat hier zit gewoon geopend.
0: Mm-hmm.
2: En dan kun je zeg maar 's ochtends en 's middags, ik zou de lunchpauze even overslaan. Maar dan kan je naar binnen en dan kan je alles bekijken. En natuurlijk kun je altijd ook alle exposities bekijken tijdens onze eigen evenementen. Dus bij voorstellingen en concerten.
0: Ja, nou ja, dat is goed dat je dat zegt. Want daar hebben we, nou ja, morgen en overmorgen is er ook nog het een en ander, hè, te beleven.
2: Uitgebreid gelegenheid om ook de expositie te bekijken.
0: Ja, zeker.
2: Ja, even morgen.
0: Ja.
2: Morgen hebben we weer een kindervoorstelling. We hebben een succesvolle reeks kindervoorstellingen ongeveer 1 keer in de 2 maanden op zaterdagmiddag.
0: Mm-hmm.
2: En daar is er morgen weer eentje van. En dat is weer een hele leuke.
0: Ja.
2: En er zijn nog kaartjes, zeg ik erbij.
0: Kijk aan.
2: Dus mensen die willen komen met kleinkindertjes, kindertjes, muurkindertjes, maakt niet uit. Of gewoon lekker zelf kijken kan ook, want het is ook leuk als je al groot bent. Die voorstelling heet Gaap.
0: Ja.
2: En die is geschikt al vanaf 1 jaar of 3.
0: Okay,
2: dus echt ook voor hele kleintjes.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn 2 spelers, die zijn een beetje moe, die willen gaan slapen, maar het lukt nog niet helemaal. Dus gaan schaapjes tellen, vallen ze bijna in slaap en dan horen ze ineens allerlei muziek. En zo komen in die hele voorstelling allerlei verschillende muziekinstrumenten voorbij.
0: Mm-hmm.
2: Waar de kinderen mee kennis maken. Er wordt niet heel erg veel gepraat, dus geen grote lappen tekst. Dat is voor die leeftijd wel of niet leuk. Maar heel veel afwisselende muziek en een prachtige kennismaking ook voor kindertjes met verschillende instrumenten. Dus het wordt echt superleuk.
0: En ik zat even het filmpje op jullie site van kapellehuis.nl te kijken. Met dubbel P en dubbel L zeggen we er dan bij. En daar zag ik het decor en ja, inderdaad, alsof ze in een bed liggen.
2: Ja, alsof ze in de bed liggen. Ja. Ze liggen niet echt, want ze staan rechtop. Maar het lijkt net alsof ze in de bed liggen.
0: Ja.
2: Heel erg leuk gedaan. En ja, met prachtige muziek. Hè. Dus er zitten ook klassieke muziekstukjes in.
0: Van nou, componisten hoef je niet neem ik aan?
2: Ja, van Brahms en van Grieg en Debussy. Maar schrik daar niet van. Het is geen zwaar ingewikkeld concert. Hè? Nee, Slaap in je slaap komt ook voorbij.
0: Oh, nou.
2: En allerlei herkenbare liedjes voor de kinderen. En de kinderen en de grote mensen worden er allemaal heel blij van als ze dit zien. Dus het is zeker een aanrader.
0: Nou is mijn kleinzoon net een jaar. Dus daar ga, maar ik kom zeker in een van de komende jaren als die dan zeg maar rond de 3 is. Want dat is. Maar als ik erbij wil zijn. Hoe kan ik dat regelen?
2: Je kunt kaartjes bestellen via onze website. En je zei het net al, www van Kapellehuis met 2 P's en 2 L's. Ja. En daar kun je een kaartje reserveren. Voor kinderen kost een kaartje €5 en volwassenen €10. Dus daar hoef je het ook niet voor te laten.
0: Nou, mooi luisteren. En ik weet niet ik geloof dat het weer toch nog een beetje wisselvallig is. Dus dan is het des te knusser om morgen even langs het Van Kapellehuis te gaan, toch?
2: Het is er een hartstikke goede dag voor morgen.
0: Nou, dat is trouwens het hele weekend volgens mij wel. Want zondag is het voor een iets andere leeftijd, maar ziet het er ook hartstikke leuk uit.
2: Ja, zondag is er weer een concert in onze serie. Die noemen wij Salon Klassiek. Dat is op de zondagmiddag.
0: Ja.
2: Kamermuziek, klassieke muziek. Ook altijd wel heel afwisselend. Dus geen echt niet alleen maar hele grote namen of hele bekende dingen. Maar juist een mix vaak van bekende componisten en wat minder bekende. Dus in dit geval ook. Zondag speelt hier het Rottero Dames Ensemble. Dat is een violiste. Uh-huh. Letitia Sharone. En een pianist. Een moeilijke naam. Dat is Rodrigo Robles de Medina. Ja. Je hoort het al. Dat is geen meneer De Vries of Van Dijk. Hij heeft Surinaamse roots. En er komt ook in die muziek komt dat naar voren. Dus je hoort muziek met ook verschillende achtergronden. Dus wat modernere componisten zijn erbij. Maar ze spelen bijvoorbeeld ook prachtige sonatine voor viool en piano van Brahms. Dus wordt ook weer een heel afwisselend mooi concert.
0: Ja, de uitvoerende, ik ga me even niet wagen aan die moeilijke naam. het heet het Rottero Dames Ensemble, dat zei je al. En die hebben natuurlijk een link met, hoe kan het anders, Rotterdam?
2: Met Rotterdam, ja. Ze hebben natuurlijk allebei, je hoort het aan hun namen. Oorspronkelijk liggen hun roots ergens anders.
0: Ja.
2: Maar allebei al heel lang in Rotterdam. En ze voelen zich daar ook enorm thuis. Omdat het juist ook een hele internationale stad is. En daarom juist ook kiezen ze voor zo'n programma met allerlei internationale invloeden. En bijvoorbeeld een van de stukken die gespeeld wordt is van een componist die heet Geza Fried. Mm-hmm. Uit de vorige eeuw. Ook een sonate voor viool en piano. Heel bijzondere, mooie muziek. En daar is nog een extra link mee. Want hij was ooit de directeur van het Rotterdamse conservatorium. En Rodriga en Letitia zijn ook allebei docent aan het conservatorium.
0: Dat is toch wel heel bijzonder.
2: Bekend onder de naam Codarts. Dus er zitten allerlei linken naar Rotterdam, naar de rest van de wereld en naar muziek natuurlijk.
0: Ja, nou geweldig. Hoe laat is zondagmiddag de aanvang van hun concert?
2: Zondagmiddag begint het concert om 2:30. Overigens net als de kindervoorstellingen, als er 's middags iets is het altijd 14:30. En ook voor zondag zijn er nog wel wat kaartjes te verkrijgen. Kunnen ook gereserveerd worden via onze site.
0: Oké, dus nogmaals van kapellehuis.nl en met dubbel P en dubbel L.
2: Ja.
0: Nou, wij wensen je heel veel plezier en met dit mooie, drukke weekend voor jullie voor de boeg. Ik zag dat er later deze maand ook nog weer een bijzondere activiteit is, maar daar komen we misschien nog wel even over te spreken. Op 30 mei met name.
2: Ja, dat is, ja, is wel heel leuk om vast even kort te noemen. Ja. Want dat is met name voor muzici ook interessant. Mm-hmm. Dat weekend wordt er op zaterdag een masterclass gegeven. Voor zo vioolspelers, voor cellisten en ook voor kamermuziekensembles. Dus ben je nou een violist en zeg je, nou, ik vind het leuk om een keer een klein uurtje extra begeleiding te krijgen en tips en trucs van echt supergoede professionals te krijgen, ja. Dan kun je op die zaterdag 30 bij onze masterclass volgen. En dat kan dus ook voor kamermuziekensembles die zeggen, we vinden het leuk om eens een keer, bijvoorbeeld niet met onze eigen dirigent, maar om echt vanuit de praktijk tips te krijgen. En die masterclass die wordt gegeven door Jozef Lentvaai. En door Kasia Deervan, allebei wel bekende op het podium.
0: Geen onbekende namen, ja.
2: Ja hoor, Lentvaai Ensemble speelt hier ook regelmatig. Ja. Zijn geweldige muzici. En we hebben al eerder ook een masterclass hier gehad, van Jozef dan met name. Is ook heel erg leuk om even te komen kijken. En die, om te zien hoe hij de mensen begeleidt en op een hele leuke manier ze net weer helpt om nog een niveautje hoger te komen. En die zaterdag, dat is van 10 tot 5... voor deelname aan de masterclass moet je uiteindelijk wel iets betalen. Maar om te komen kijken is gratis toegang de hele dag. Okay. Dus dat is ook echt wel heel leuk om even binnen te lopen. Ja. En dan de dag daarna, op zondagmiddag, dan is er een concert met Jozef en Katja. En daar zullen dan, als het goed is, ook de deelnemers aan de masterclass al mee mogen doen. Kunnen we natuurlijk nog niet precies vertellen wie dat zijn.
0: Nee,
2: maar zowel de informatie over het aanmelden voor de masterclass als over de rest van het weekend staat ook op onze site.
0: Oké. Nog even voor wat betreft de expositie die dan vanmiddag wordt geopend en in de komende weken op werkdagen te bezoeken is. Zijn daar kosten aan verbonden of kun je zo binnenlopen dan?
2: Nee hoor, dat kan. Het is, als je met een wat grotere groep zou komen, je zegt ik ga met mijn hele familie, dan is het wel handig om even aan te melden van tevoren via de site. Of je kunt ook even bellen naar het kantoor. Het telefoonnummer staat op de site. Maar normaal gesproken kun je zo tijdens kantooruren even, moet je vaak wel even aanbellen, want de deur staat niet de hele dag open. Okay. Maar als je dan zegt, ik wil de expositie zien, dan is dat in principe altijd mogelijk.
0: Okay. Nou,
2: en sowieso bij al onze evenementen kan het in ieder geval ook.
0: Oké. Nou, genoeg te doen bij jullie. Wij vonden het leuk om daar even kennis van te nemen. Wij wensen je nogmaals een heel fijn weekend en veel gezelligheid in het Van Kapelhuis. En tot een volgende keer zou ik zeggen.
2: Ja, zeker tot een volgende keer. En bedankt. En iedereen die luistert, kom vooral langs.
0: Zo is dat.
3: Veel
0: tot
3: plezier.
0: Ziens.
2: Dag. Dag gedaan. Dag.

0: dat zijn de Talking Heads.
1: Ja, Talking Heads.
0: En over Talking Heads gesproken. Ja. We gaan over, nou zeg maar, een drie kwartier even bellen met Willem de Waard. Want morgen is de Zwaardvis. En nou ja, dan komt die naam Talking Heads, ook weer aan de orde. Dus wat dat betreft...
1: Ben benieuwd.
0: Ja, zijn we daar zeker benieuwd naar. Ja.
1: Altijd leuk.
0: Ja, zeker. En over muziek gesproken, Renard. Er is over twee weken ook weer het een en ander te doen bij de muziekvereniging EMM.
1: Oh ja?
0: Ja, want die geven dan haar grote voorjaarsconcert. En je kan daar die avond komen luisteren naar een optreden van alle afdelingen van de EMM-band. Dus optredens van de slagwerkgroep The Mallet Band, de Big Band Valsplat en het blaasensemble De Harmonie. En zij zullen ook allen een stukje gezamenlijk ten gehoor brengen. Het optreden vindt plaats in de Pauluskerk, dat is aan de Merellaan in Capelle. Ja. De inloop is rond 19:30, of 19:30 moet ik zeggen. En de aanvang van het concert is 19:45. En de toegang is gratis, dus daar hoef je het zeker niet voor te laten.
1: Nee.
0: En EMM is natuurlijk een, die zijn al sinds jaar en dag
1: heel
0: in Capelle
1: bekend. Gevestigd. Ja, zeker.
0: Dus wat dat er gaat, is dat zomaar iets. Maar dat is over twee weken, dus wat dat betreft, als de agenda nog leeg is, noteer het eventjes. Ga er zeker naartoe. Een plaatje van
1: CCR,
0: Creedence Clearwater.
1: Ja.
0: Revival. Somebody New Never Comes.
1: Someday.
0: Oh ja, someday. Ik moet naar een opticien, denk ik.
1: Nee hoor. Ik ben twee dingen tegelijk aan het doen. Dat kan.
0: Ja, nee, dat is alleen voor.

0: Ja, Creedence Clearwater Revival was dat. Ja, er wordt dit weekend denk ik ook wel weer gevoetbald. En om daar nou alles over te weten te komen, moeten we natuurlijk even bellen met de grote man van IJsselsport. Dag Eelco, goedemorgen. Eelco de Bruin.
1: Goedemorgen Eelco.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want weekend wordt er wel weer gebald, hè, denk ik.
2: Ja, en het is de één na laatste speelronde voor veel clubs. En ja, voor veel regioclubs staat er ook nog wel wat op het spel. En ja, helaas zijn dat allemaal belangen om niet te degraderen. Maar goed, het maakt het wel spannend.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou ja, ik zat even, want jij bent tegenwoordig ook al te bewonderen op de maandagavond in IJsselnieuws. En daar hoorde ik jou een prachtige samenvatting geven van wat die clubs allemaal hebben gedaan. Nou ja, Capelle die is een beetje vrij van degradatiezorgen nou, hè?
2: Ja, helemaal, mag je wel zeggen. Gat naar onder de toer is groot genoeg. Dus Capelle kan vrijuit gaan voetballen. Dat gaan ze doen op bezoek bij HBS. Nou, HBS is ook uitgespeeld. Dus dat wordt zo'n duel om des keizers baard, zoals dat zo mooi heet. Daar staan geen belangen meer op het spel. Dat is correct.
0: Ja, hey, maar er zijn natuurlijk ploegen die wat dat betreft het natuurlijk nog heel spannend kunnen gaan maken. Of misschien iets minder spannend, want Zwervers is wel zo'n club, toch?
2: Ja, nee, inderdaad. Zwervers is een van de wedstrijden die we zaterdagmiddag live gaan verslaan. Zwervers is toch wel weer in mineur de afgelopen periode. Mm-hmm. En verloor afgelopen weekend op bezoek bij Neptunus met maar liefst 3-0. Waardoor het stuivertje wisselen was tussen Neptunus en Zwervers. Waardoor Zwervers nu op een play-off plek tegen degradatie staat. Nou heeft het nog 2 wedstrijden te spelen. Nou, de ene wedstrijd is op de laatste speelronde uit bij Binnenmaas. En dat is de huidige koploper. Ja. Die hebben 1 punt voorsprong op Brielen en Zuidland. Dus dat zou zomaar eens de kampioenswedstrijd van Binnenmaas kunnen worden. Ja. En die andere wedstrijd is morgen tegen de hekkensluiter, GSC ODS. Dus ja, 2 hele uitlepende wedstrijden voor Zwervers. Voor morgen is het voor GSC ODS wel de laatste kans om nog rechtstreeks de degradatie af te wenden. Dan moeten ze dus morgen winnen bij Zwervers. En Zwervers, ja, dat moet winnen om eventueel van die play-off plek af te gaan komen. En dan heeft het dat ook nog eens een keertje niet in eigen hand. Dan is het echt afhankelijk van de uitslagen die Neptunus de komende weken neer gaat zetten. Maar ja, Zwervers heeft maar 1 opdracht. En dat is morgen winnen van de hekkensluiter GSC ODS. De uitwedstrijd werd verloren met 1-0. Dus zoveel houvast, positieve houvast, heeft Zwervers niet morgen.
0: Nee. En laat ik zeggen, Zwervers had natuurlijk een paar weken geleden nog een aardige periode. En die zijn, dat is te hopen dat ze die draad dan toch weer kunnen vinden om die punten te gaan pakken morgen.
2: Ja, dat zeg je goed. Ze hadden een hele goede fase natuurlijk. Op het moment dat de trainer werd ontslagen en Marwan Oranje de scepter overnam, wonnen ze 4 keer op rij. Maar ja, als we kijken naar de afgelopen 5 wedstrijden, heeft Zwervers maar 1 puntje gepakt. Een 0-0 tegen Zuidland. En de andere 4 wedstrijden gingen verloren. Dus ja, die magie is ook wel weer uitgewerkt, zo kunnen we wel zeggen. Het is te hopen dat de ploeg het bij elkaar weet te rapen en een 3 punten kan pakken komend weekend. Want dan doet het wellicht goede zaken. Dat is in ieder geval de eerste wedstrijd. En in diezelfde klasse speelt ook DCV. En die zijn nog niet helemaal veilig. En met een 4 punten voorsprong op Zwervers, wat dus op die play-off plek staat. En DCV krijgt zaterdagmiddag Zuidland op bezoek. En die noemde ik zojuist al, want die staan 1 puntje achter koploper Binnenmaas. Dus ja, officieel heeft DCV nog wat punten nodig om zich definitief veilig te spelen. Dat zal een interessante wedstrijd worden zaterdagmiddag. En ook die wedstrijd, DCV tegen Zuidland, doen we live verslag van.
0: Ja. Nou ja, het is wat dat betreft natuurlijk hier in de nabije omgeving, Nieuwekerk. Het is allemaal een klein beetje Tranendal, hè?
2: Ja, dat klopt. Je noemt de Nieuwekerk. Die hebben we dan zaterdag niet in de uitzending. Maar die gaan op bezoek bij Almkerk. Dat is een ploeg die eigenlijk uitgespeeld is. Kan niet meer naar boven kijken en ook echt niet meer naar onderen kijken. Maar ja, Nieuwekerk staat inmiddels op een rechtstreekse degradatieplaats. Omdat ze afgelopen weekend een dik verloren van Heine Noord. 23 punten Nieuwekerk. De ploeg daarboven, Papendrecht, heeft 1 puntje meer. Dus ja, ook Nieuwekerk zal toch echt punten moeten gaan pakken. En dan is het afhankelijk van wat Papendrecht gaat doen. Of Nieuwkerk nog op een play-off plek terecht zal gaan komen. Want rechtstreeks handhaven, ja, dat zit er niet meer in voor Nieuwkerk. Dat kunnen ze wel vergeten. Andere ploeg die nog niet helemaal veilig is en waar we zaterdagmiddag ook live verslag van doen. Dat is onze derde wedstrijd. Die begint om 3:00. Dat is IJsselmonde tegen CKC. CKC ook een moeizaam seizoen.
0: Ja, wisselend ook, hè?
2: Heel wisselend inderdaad. Hebben 3 puntjes voorsprong op een play-off plek waar nu de Alblas staat. Dat zou in principe genoeg moeten zijn. Maar ja, officieel veilig zijn ze dus nog niet. Nou heeft CKC wel de mazzel dat het zaterdag op bezoek gaat bij IJsselmonde. Want dat is veruit de slechtste ploeg in die afdeling. Pakte in 24 wedstrijden slechts 9 puntjes. Verloren maar liefst 21 keer. En kregen in 24 wedstrijden maar liefst 96 doelpunten tegen. Dus ja, als CKC een beetje op schot is zaterdag, zouden ze wellicht de 100ste tegentreffer van IJsselmonde kunnen noteren. Ja. Dus dat is misschien een mooi streven voor de ploeg van Mario Meijer. Maar ook die wedstrijd zijn we live bij om te kijken of CKC zich rechtstreeks gaat handhaven aan zaterdag. Ja.
0: Dat vind ik wel een dingetje, hoor. Om dan proberen toch die 100 mooi af te ronden. Hè? Toch?
2: Ja, precies. Dat
0: lijkt me heel leuk. Kan je toch nog een afloop een extra biertje opnemen? En dan ben je nog misschien

0: mooi luisteren. Dan is er in ieder geval morgen genoeg te luisteren. Jullie zijn er vanaf 2 tot 5 of langer?
1: Yes, van 2 tot 5.
0: Oké. Hey, nog even iets anders, want binnenkort is het Pinksteren. En dat betekent dat er in Capelle bij een voetbalvereniging toch zeker wel weer wat te doen is. Kan jij daar wat meer over zeggen?
1: Ja, dat klopt. Ja, binnenkort, dat is volgend weekend natuurlijk al. Want dan is het al Pinksteren. De weergoden lijken het toernooi heel goed gezind te gaan zijn. Want ze geven behoorlijk zonnig weer op. En een graad of 23. Dus dat ziet er goed uit. Zal weer heel druk worden bij CVV Zwervers. Waar dus de onder 13 cup plaats gaat vinden. En ja, daar zijn weer tal van grootmachten te bewonderen in dat toernooi. De wedstrijden zijn op zondag en op maandag. De hele dag. En op beide dagen doet IJsselsport live verslag van dat toernooi. Dus eerst nog volgende week zaterdag de laatste competitieronde. En dan 2 dagen volle bak het onder 13 internationale toernooi van CVV Zwervers er achteraan. En ja, dat zijn altijd mooie wedstrijden. Er komen altijd mooie ploegen. En ook dit jaar heeft Zwervers toch alweer wat nieuwkomers weten te strikken. Zo komt Slavia Praag voor het eerst op bezoek, maar ook Manchester United staat op de mooie poster. En als ik dan toch nog een aantal clubs mag noemen, zeker, dan hebben we natuurlijk de oud-winnaar Feyenoord komt op bezoek, maar ook bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Ajax, Borussia Dortmund, Sporting Portugal, West Ham United. En ja, dat zijn toch wel allemaal klinkende namen.
0: Ik vind het altijd weer knap hoe ze het bij elkaar weten te krijgen op een toernooi. Al die internationale. Ja. Dan heb je toch wel aanzien, dacht ik zo.
1: Nou, dat is zo. En ik weet nog dat we vorig jaar de coach van Ajax interviewden. En hij zei van, ja, dit toernooi staat echt in onze top 3 waar we elk jaar bij willen zijn. Omdat daar zoveel grote ploegen komen. Ja, is dit dus echt een toernooi waar clubs echt bij willen zijn?
0: Ja, nou, mooi luisteren. We gaan er uitgebreid verslag van doen. Dus wat dat betreft kunnen de mensen... Je kan ook komen kijken natuurlijk, zeker als het lekker weer is.
1: He?
0: Sport, zeker. Koude hoek. Nog even een ander dingetje. Ik moet jou natuurlijk nog feliciteren. Ik hoor enige stilte. Ja, want je club heeft het gered, hè?
1: Kan maar 2 dingen zijn. Of een 25-jarig jubileum of een handhaving van Excelsior.
0: Nou, dat eerste, dat wist ik niet. Maar gefeliciteerd. Maar de handhaving, heb je een extra biertje opgenomen of niet?
1: Een kleintje, laten we het daarbij houden. Een kleintje extra.
0: Fijn dat ze het gered hebben. En we hadden het vorige week ook over het korfbal. En toen zei jij van ik haal altijd die namen door elkaar, KCC. Dat ging niet zo lekker, maar vorige week is het wel lekker gegaan, vorig weekend, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze hebben wel een overwinning gepakt. Een knappe overwinning op de top uit Sassai met de 20 tegen 16. Inderdaad, grote leegloop bij KCC. Henno Ploeg heeft daarop besloten zijn verlengde contract eigenlijk weer in te leveren. Want omdat hij eigenlijk geen heil meer ziet in een langer verblijf. Mm-hmm. En de laatste talent wat KCC gaat verlaten is Koen Bukman. Hij is gestrikt door korfballieke club Dalto uit Driebergen. Dus ook hij gaat vertrekken. Daarentegen heeft KCC inmiddels wel 3 nieuwe spelers weten binnen te halen. Dat zijn er wel spelers van wat minder bekende clubs die op een lager niveau spelen. Mm-hmm. Maar je moet ergens weer opnieuw beginnen met bouwen. Ze proberen jonge talenten die leergierig zijn naar een sportpark Schenkel te lokken. Om toch weer te gaan bouwen aan een nieuw team.
0: Nou ja, dat is positief dat ze toch dan gelijk alweer de rij hebben gesloten. En dat ze stevig gaan bouwen naar het volgend seizoen. En je moet ook talenten de kans geven om natuurlijk beter te worden. En daar is het volgens
1: mij. Dat is zo. Ja, grote uitdaging wordt natuurlijk wel om een nieuwe trainerstaf te gaan vinden. Nu nog. Het is al half mei. Dat wordt wel een uitdaging. Misschien dat ze intern wat kunnen vinden. Daar zijn nog geen geluiden over.
0: Oké. Nou, daar gaan we het ongetwijfeld in een van de komende weken over hebben. Eelco de Bruin, fijn weekend. Bedankt en we spreken elkaar weer.
1: Zeker.
0: Hey, groeten. Hoi.

0: Ja, dat was Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Ja.
0: Nou, wie wil dat niet? Nou, eigenlijk liever niet, toch?
1: Nou, nee.
0: Laten we maar gewoon tot ons eigen bureau en de studio hier beperken.
1: Ja, zo is het. Op 17 mei, dat is dus een zondag, neem ik aan.
0: Ja.
1: Hè, is er bij het familiehuis Gollevaar in de Shalomschool een inloopmaaltijd. En de middag duurt van 3:30 tot 6:00. Iedereen uit de buurt, jong en oud, is welkom om mee te eten en een gezellige tijd met elkaar te hebben. De maaltijd is gratis en zijn gerechten met en zonder vlees. Nou, dat is altijd wel leuk. En kinderen zijn deze middag welkom bij kinderclub De Verrekijker. De club is van 3:30 tot 4:30 in de Shalomschool. Kinderen van groep 3 tot en met 7 zijn welkom. Er wordt geknutseld, een spel gedaan, gezongen en naar een bijbelverhaal geluisterd. En na de club zijn kinderen en grootouders van harte welkom om te blijven eten. Familiehuis Gollevaar is een initiatief van de Ontmoetingskerk in Capelle. Adres Shalomschool, Hermitage 46.
0: Altijd goed. En je ziet ook regelmatig publicaties van hun dat ze ook van alles organiseren.
1: Heel veel organiseren.
0: Zeker.
1: Ja hoor.
0: Zeker.
1: En het is natuurlijk wel hartstikke fijn dat, dat iedereen daar welkom is. En dat je dan met je kinderen daar naartoe kan gaan.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo.
1: Dat
0: inderdaad.
1: Is wel heel fijn toch.
0: Ja, je kan vanmiddag ook nog naar Goud voor Oud.
1: Ja.
0: 15 mei.
1: Ja.
0: Recreatiecentrum De Serre in de Beemsterhoek.
1: Ja.
0: Waar Andy en Grace optreden. En Rob Nieuwveld die vertelt altijd iets over een specifiek onderwerp.
1: Ja, of een gast.
0: Of een gast, ja. Dus wat dat betreft. De middagen die beginnen om 14:00. En de toegang die is gratis. Net als de koffie en de thee. Nee, er komt hier iemand de studio binnen. Ik denk, die gaat de koffiekan weghalen. Dat doet hij gelukkig niet, hè? Hij neemt gewoon een flesje water. Neemt hij mee. Nou, vooruit dan maar. Teddy Swims.
1: Ja, lekker.
0: De door?
1: De door.

0: Ja, toen was die ineens afgelopen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is een heerlijk nummer, hè?
0: Ja, is het ook. We gaan naar de klok van 12 uur.
1: Ja.
0: En dan draaien we even Proco Harum.
1: Heerlijk,
0: en dan,
1: Pandora's Box.
0: Na het nieuws van 12 uur weer aan te treffen. We gaan nog even lekker door tot 1 uur. Tot zo!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 7:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuis bezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn, in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grot te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. Het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaak een ongeluk. De weg zelf is dicht, u kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht, komt door een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
5: I want you to want

0: Ja, Cheap Trick.
1: Ja.
0: Wat zijn er moeilijk te doen met een koptelefoon? Ja, het is jammer dat,
1: ja,
0: het is jammer
1: er,
0: dat
1: geen
0: er geen webcam
1: hebt.
0: Hier
1: ja,
0: is. Want, ik ga een foto van je maken zo. Het ziet echt heel erg leuk uit.
1: Leuk, hè?
0: Welkom bij het, welkom bij het laatste uur van Kletskoek. We gaan er tot 1 uur nog even vrolijk verder. Ja, Cheap Trick was dat.
1: Heel
0: en
1: leuk.
0: Dat was een band. Ik weet wel dat ik mondeling examen moest doen in 1979. Ja. En toen was ik op weg naar de school.
1: Ja.
0: En toen was deze plaat een hit in die tijd ongeveer.
1: Leuk.
0: Dus dat was best wel leuk. Doe jij even de koptelefoon goed, gaan wij even naar de Red Hot Chili Peppers.

0: Zo, de muziek is afgelopen. Dag Willem de Waard, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Willem. Ik leer het nooit. Gisteren hebben we Hemelvaart gehad. Dat was een voor ons allemaal een nuttige dag. Want we hadden heel even het voorgesprek. Jij hebt nuttige dingen gedaan. Ik ben gisteren ook voor een wandplafond bezig kijken. Dus wat dat betreft, dat was een uitstekend weer voor.
2: En ik heb lekker genetflixt. Heerlijk.
0: Maar waren er gisteren nou nog evenementen? Want ja, je moet toch een beetje meelij hebben met het weer van de afgelopen week.
1: Nee, er waren volgens mij niet heel veel evenementen.
0: Oké, nou ja, goed. De komende week zit er wel het een en ander aan te komen. En het weer schijnt beter te worden.
1: Ja, dat zeggen ze. Dus daar gaan we maar vanuit. Hè?
0: Ja, mooi luisteren. Hoop doet leven, zeggen ze toch?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Want ik zat even te kijken. Jij hebt morgen Dailyplein, hè? Pop op de Kaap. Nou, dat is er ook wel iets wat sinds jaar en dag bestaat. Ja, en dan zouden die goede weersvooruitzichten wel eens heel lekker uit kunnen komen, toch?
1: Ja, zeker. Ja, we Pop op de Kaap bevindt woensdag plaats. Dat gaat uit van Stichting Codars. Volgens mij viel die naam ook al even in vorige uur bij jullie. Ja. Codars is natuurlijk de internationale kunstvak hogeschool in Rotterdam. Ja. Waar je een opleiding kunt volgen in muziek, dans, circus, choreografie, theater, nou ja, noem maar op. En al die talenten die worden dan op een zeker moment verzameld. En dan wordt er een festival georganiseerd en dat gaat onder Pop op de Kaap door het leven. En dat is gratis toegankelijk. Aanstaande woensdag, begint al om 7:00 en dat duurt tot heel diep in de nacht. Dus je kan flink doorzakken als je daarheen gaat.
0: Het leuke is natuurlijk dat er heel veel locaties zijn waar het plaatsvindt, hè?
1: Ja, Theater Walhalla is zeg maar waar het allemaal plaatsvindt, op het Dailyplein.
0: Ja. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Wat dat betreft is dat lekker dicht bij huis. Hier in de omgeving is genoeg te doen. Want ik zat zo even naar jouw programma te kijken. Maar ik kende het niet. Schnister.
1: Schnister, nee, dat vindt al sinds 2013 plaats in Den Haag. Dat is op en rond de Grote Markt. Dat is een festival waar eigenlijk... het is een beetje gedurfd, spannend, zoals ze het zelf noemen. Allerlei soorten muziek komt daar voorbij. Nieuwe trends, nieuwe bandjes die eigenlijk nog niemand kent, maar die later op grotere podiums te zien zijn. En ik vind het eigenlijk weer knap wat zij allemaal voor elkaar krijgen.
0: Ja, en wat is er dan wat jou tot de verbeelding spreekt, wat het zo bijzonder maakt dan?
1: Nou, het geheel, hè? Dus dat je zeg maar op een kleine oppervlakte, zo rond die Grote Markt in Haag, van allerlei bandjes kan zien die je eigenlijk helemaal niet kent. Waarvan je denkt van, wat is dat? Ik ben nieuwsgierig, ik wil dat weten. Wat zijn dat voor bandjes? En dat zijn vaak bandjes die dan later weer terug zien komen, bijvoorbeeld in de popronde of op kleinere festivals. En dat maakt het bijzonder. En het is een succes, want ik zeg al, het wordt sinds 2013 georganiseerd en het is eigenlijk altijd uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus het is zelfs zo dat er een gratis programma toegevoegd is op de zaterdagmiddag. Want het festival vindt op vrijdag en zaterdagavond plaats. Mm-hmm. Maar de zaterdagmiddag wordt dan ineens vrijgemaakt om toch ook voor de mensen die geen kaartje hebben het gratis bij te kunnen wonen. Ah, ja, dus dat zijn zeg maar de pop-up shows die dan georganiseerd worden.
0: Precies. En zijn er dan bandjes die, je zei het al, die na de hand dan ook echt lekker doorbreken?
1: Het zijn vaak bandjes die best wel doorbreken, ja. Voornamelijk, wat kunnen we... Kijk, in Den Haag heb je natuurlijk bands als Sombieu, die waarschijnlijk daar ooit gestaan hebben.
0: Okay.
1: En zo zijn er wel meer van die bandjes die later weer terugkomen.
0: Ja, want ik zat even heel snel te kijken, maar een van de zinnen is... alles wat het festival, alles wat schokt, schuurt of rammelt, zo is de slogan.
1: Ja, nou, ja. Dat is een slogan, ja.
0: Ja. Dat is toch wel heel mooi, toch?
1: Ja, en ze hebben er ook op een gegeven moment een Schnister junior versie aan toegevoegd op de zondag. Dat zijn kinderactiviteiten. Dan kan je bijvoorbeeld pizza's bakken, je kan crowdsurfen, waterballonnen gooien, bosautootjes racen is er dan. Dat zijn allemaal kinderactiviteiten die zijn toegevoegd om er echt een heel familiefestival van te maken.
0: Ja, precies. En je werkt natuurlijk ook gelijk aan toekomstig publiek.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is dubbel slim.
1: Ja.
0: Ik moest van de week in Vlaardingen zijn. En ik had het met Huub afgelopen woensdag in het dossier ook nog even over Grupo Sportivo. Maar toen kwam ik ook langs de Kroephoekfabriek. Maar die gaan daar optreden, hè, zag ik.
1: Ja, die treden volgens mij deze week. Ik weet niet precies welke dag. Het is volgens mij morgen treden die op daar. Ja.
0: Heel intiem theater, of heel intiem gezellig theater, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is Kroephoekfabriek. Ja, het is eigenlijk gewoon een popzaal. Hè.
0: Ja, ja. Ja, maar ik ben slechts één keer geweest, hoor. Maar ik vond het wel heel gezellig. En knus, zoals het daar dan toe gaat. Dus dat is ook lekker laagdrempelig dan toch?
1: Precies, ja. Dat is precies de bedoeling.
0: Ja, en Grupo Sportivo is, daar hebben we het vorige keer geloof ik al over gehad. Er is ook een band die wel een paar jaar actief is geweest.
2: Zeker.
1: 50 jaar, hè?
0: Niet te geloven.
1: Zo heet een tour ook, de 50 Anniversary Tour.
0: Ja. Nou ja, daar besteed jij morgen ook aandacht aan. En, we hadden het er vorige week al even over, binnenkort in Caps Lock, Blanco.
1: Blanco, ja. Dat is de Volendamse zanger Jan de Witte. Vroeger zat hij in de 3e's. En hij is al lang solo. En hij doet tussen zijn eigen werk door, doet hij ook het werk van de Talking Heads spelen. De legendarische Stop Making Sense concertfilm. Uit
0: heb jij die gezien trouwens, of niet?
1: Die heb ik gezien, ja. Okay. Die heb ik een paar keer zelfs gezien. En hij doet die tour doet hij al een tijdje. En hij is nu een beetje met het slot bezig daarvan. En op 30 mei komt hij naar Caps Lock. Hij is al eerder met zo'n Caps Lock gestaan.
0: Okay.
1: En het leuke is, wij mogen twee kaarten weggeven.
0: Oké, nou ja, goed. Daar ga je waarschijnlijk, want je gaat morgen met hem bellen, geloof ik, hè?
1: Ja, morgen dan zit hij in de uitzending,
0: Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En hij heeft een aardige band bij hem, hè?
1: Ja, kijk, die film van de Talking Heads destijds, die concertfilm, ik geloof dat zij met meer dan 10 op het podium stonden.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft dat echt, hij doet dat echt na, ook al die rare bewegingen van die zanger van de Talking Heads, heeft hij ingestudeerd.
0: Oh, leuk.
1: Dus het is echt wel grappig gedaan. En het is natuurlijk ook wel een tactisch goed moment van hem om nog een keer op te treden met deze tour. Want er is ook een boek verschenen van popjournalist Erik van den Berg. Die heet Once in a Lifetime. Dat is ook een nummer van de Talking Heads. Want die band bestaat eigenlijk 50 jaar, of bestaan eigenlijk helemaal niet meer. Maar 50 jaar geleden zijn ze begonnen natuurlijk. En er is ook een mooi boekwerk van verschenen.
0: Oké, nou ja, Willem, moet je luisteren, wij niet geheel toevallig is het zo dat wij dadelijk het nummer van Blanco Once in a Lifetime gaan draaien. Dus wat dat betreft pakken we dat ook nog even op. Dat is alle reden. Sowieso moet je natuurlijk luisteren naar Zwaardvis morgen vanaf 12 tot 2 morgenmiddag.
1: En
0: als jij zegt van joh, er zijn kaarten te winnen, nou ja, daar willen we natuurlijk alles van weten dan morgen.
1: Ja, en er staat op de site van Radio Capelle staat een bericht over dit evenement. En er zit een link bij. En als je die link aanklikt en tik je naam in, dan kan je kans maken op 2 vrijkaarten.
0: Nou, mooi luisteren. Dat is niet tegen Dovermans orde gesproken. Nou, daar ga jij ook nog op die link kijken natuurlijk, hè? Toch?
2: Is het voor zondag?
1: Het is op zaterdag 30 mei.
2: Oh, 30 mei. Oh, 30 mei.
0: Nou ja, maar dan heb je nog even de tijd.
2: Hebben we nog de tijd.
0: Zo is dat. Ja. Nou Willem, wij gaan naar die link kijken op de site van Radio Capelle. Wij wensen je morgen heel veel plezier bij die uitzending. En tot de volgende keer maar weer.
2: Ja.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
2: Gezellig weekend.
1: Hoi hoi. Goed weekend. Thank you.

0: Ja, dat was Blanco. Hè? Ja. Morgen dus live in de uitzending van Zwaardvis tussen 12 en 2 morgenmiddag. Ja. En je kan kaarten winnen voor zijn optreden in Capstock over op 30 mei.
1: En dan moet je even op Radio Kapelle, dan staat er een link en dan moet je je naam invullen.
0: Zo is dat. Ja, hè? Zeker doen.
1: Zeg, doe jij mee aan Nederlands kampioenschap tegelwippen?
0: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zou het kunnen doen. Maar dat vindt mijn vrouw niet goed als ik in de achtertuin al die tegels eruit ga halen. Dus ik laat het dit keer.
1: Allemaal,
0: maar het is wel beter voor de natuur en dergelijke.
1: Kijk, want wilt u 6 juni een plantenpakket ophalen, vraag dit dan uiterlijk 28 mei aan. En doe mee aan het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Woont u in Kapelle en haalt u uw tegels uit de tuin, dan kunt u dit dus aan gaan vragen. Dan haalt u op tijdens een van onze actiedagen op 6 juni in Schravenland Kapelle West. En op 26 september in Schollevaar. U krijgt daar dan ook advies van de tuinrangers en informatie over subsidies. U heeft de keuze uit 3 soorten plantenpakketten met 5 voornamelijk inheemse planten. Er zijn 50 plantenpakketten beschikbaar. Op is op en ga voor meer informatie en de speelregels naar www.duurzaamkapelle.nl/Nederlands kampioen NK. Tegelwippen. Nou, dat is toch weer een hele leuke actie.
0: Zo is dat. Het is een jaarlijks terugkerende actie overigens. Hè? Ja. Ja. Maar Duurzaam Kapelle is sowieso een site. Zeker met alle milieutoestanden en wat dan ook. En om zoveel mogelijk zorgvuldig om te gaan met energie. Om daar eens te kijken.
1: Zeker.
0: We gaan naar we hebben een wekelijkse column natuurlijk. Ja. En dit keer is die van onze radiocollega Sebastian.
2: Millennial met een mening.
3: Het Nederlands schoolsysteem heeft iets fascinerends. In vakanties wacht je als ouder weken totdat je kinderen weer naar school gaan. En dan, als ze weer gaan, blijken ze halverwege de week alweer vrij te zijn. Mijn kinderen gingen deze week weer naar school na 2 weken meivakantie. En gisteren en vandaag waren ze alweer 2 dagen vrij. Niet heel erg onverwacht trouwens, Hemelvaart stond al een tijdje op de kalender. En toch voelt het met dit soort dagen steeds weer alsof iemand ineens een soort stoel onder je planning vandaan trekt. Kijk, Hemelvaart, dat is prima. Dan doen ouders ook zo min mogelijk. Niemand lijkt meer te weten waar die feestdag eigenlijk vandaan komt. Maar we genieten allemaal met volle teugen van die extra vrije dag. Maar ja, die vrijdag daarna, vandaag, dat is voor kinderen een extra vrije dag. Maar voor ouders is het een enorm geregel. Vroeger betekende een extra vrije dag uitslapen, buiten spelen en geen huiswerk. Nu betekent het voor de meeste ouders vooral kijken wie wanneer de kinderen opvangt, wie werkt er thuis of neemt er een dag vrij en stiekem hopen dat als je thuis werkt, teamsvergaderingen samenvallen met de schermtijd van de kinderen. En het gekke is misschien niet eens die vrije dagen zelf. Die waren er vroeger ook. Studiedagen, Hemelvaart, een willekeurige vrijdag waarop school ineens dicht bleek. Maar vrije tijd voelde toen wel nog echt vrij. Als kind stapte je gewoon een lege dag in, zonder erbij na te denken. Limonade in de koelkast, brood op het aanrecht en er was altijd wel ergens een bal of een fiets te vinden. En je zag verder vanzelf wel hoe de dag zou gaan lopen. Nu heeft zelfs spontaniteit een planning nodig. Een vrije dag nu betekent dat agenda's naast elkaar gelegd worden alsof je een NAVO-top organiseert. Overleggen wie wanneer bereikbaar moet zijn, of een meeting verplaatst kan worden, of op opa en oma heel misschien kunnen inspringen. En ondertussen probeer je vooral de indruk te wekken dat alles prima geregeld is. En misschien is dat wat volwassen worden nou eigenlijk is. Ontdekken dat achter bijna iedere zorgeloze jeugdherinnering ergens een ouder stond te schuiven met tijd, werk en energie, zodat jij als kind nergens over na hoefde te denken. En dat je dat pas begrijpt op het moment dat je zelf die puzzel aan het leggen bent. En het allermooiste is misschien nog wel, kinderen beleven zo'n vrije dag compleet zorgeloos. Terwijl hun ouders 3 weken nodig hebben om die dag mogelijk te maken en ervan bij te komen. En tegen die tijd staat waarschijnlijk de volgende vrije dag al in de agenda.

0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Dat was de column van Sebastiaan met aanvullende muziek. Ik moet zeggen...
1: Heel herkenbaar.
0: Ja, nou ja, ik wou net zeggen, want jij bent ook... De kleinkinderen, die voorzien jij regelmatig van een glas melk en
1: zeker
0: wat te eten, toch?
1: Ja. Ja.
0: En moet je ook heel veel schuiven of valt mee?
1: Nee, niet meer.
0: Nou, kijk aan.
1: Gelukkig niet.
0: Dus wat dat betreft is het allemaal te overzien.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Goed, we draaien even een plaatje. We hebben hem al eerder gehad, hè, dit uur.
1: Maar nu is I Won't Give Up.
0: Ja, en dan gaan we dadelijk even bellen met Sjaak van Vliet. Gelijk helemaal in de relax-modus, hè?
1: Helemaal.
0: Zo is dat.
1: Klopje kaas, wijntje.
0: Ja, die kop koffie zijn we al vergeten. Ja, dat is ook zo vergeten.

0: Ja, wij besteden in Kletskoek regelmatig aandacht aan lezingen die in Dorpshuis Vanla in Zevenhuizen over bekende muziekbands wordt gegeven. En binnenkort, volgende week, woensdagavond, 20 mei en op 13 juni staan er weer een paar op het programma. En dit keer gaat het over 10cc. Ja, we bellen even met degene die de lezing gaat geven. Ja, muziek kennen kunnen we wel gaan zeggen. Sjaak van Vught.
1: Ja.
0: Sjaak, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oscar.
0: Hi, leuk dat je weer aan de lijn bent. Want ook 10cc is weer zo'n band. Ja, geweldig.
2: Zeker.
0: En je hebt natuurlijk al heel wat bands gehad. Dit keer 10cc. Waarom?
2: Nou, dat komt omdat vorig jaar, ergens in november, zijn we naar een concert geweest in de doelen van 10cc, althans, wat er nog van oorspronkelijk over was. En nou, dat was zo'n weergaloos goed concert. Het hoort in het, wat ons betreft in de top 5 van beste concerten die we ooit gezien hebben.
0: Okay.
2: En en dan ga je daar eens over denken. Dan denk je, nou, daar kan ik misschien toch wel eens het een en ander over gaan vertellen.
0: Ja. Nou, ja. En dan, nou ja, goed. Dan, ja, het is natuurlijk een band met een enorme historie.
2: Zeker.
0: Wat maakt hun zo bijzonder?
2: Dat ze, voor mijn gevoel is het zo dat ze waren in staat om zeer goed in het gehoor liggende liedjes te maken, ja. Maar waar ontzettende dubbele bodems in zaten. Het zat zo krankzinnig goed in elkaar, die muziek. Het wordt ook wel eens artpop genoemd.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat een goede omschrijving is.
0: Ja, ja, als ik 10cc zie, dan schiet mij in eerste instantie direct binnen Dreadlock Holiday vanwege de clip.
1: Not in Love.
0: En I'm Not in Love, ja, natuurlijk.
2: Dat, zeker,
1: dat,
2: ja.
1: Dat was een van de eerste.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Nou ja, en als je dan, I'm Not in Love, dat slaat werkelijk alles wat betreft hoe knap het in elkaar zit. Mm-hmm. Knappe koortjes, knappe arrangementen. En ja, het is echt weergeloos goed. En je hoort dat ze dus live ook gewoon doen, weet je. Dus het is niet iets van, oh, het is een leuk, dat zijn allemaal leuke studio trucjes die ze hebben gebruikt.
0: Ja.
2: Live doen ze het net zo goed. En, ja. En dan Dreadlock Holiday, dat was natuurlijk ook inderdaad een hele beroemde. En dat is echt zo'n voorbeeld van een liedje waarvan je zegt van, nou, dat klinkt lekker in het gehoor.
0: Ja.
1: Beetje reggae, hè?
2: Ja, precies. Ja. Maar ondertussen gaat dat dus toch wel muzikaal gezien alle kanten op. Ja. En dat is het interessante van die band. Ja.
0: Want dat zijn, ja, mooi luister, ik ben niet zo'n enorme muziekkenner in de genres, maar wat Narda net zei, Dreadlock Holiday Reggae, I'm Not In Love, een enorm lekker rustig nummer. En de Wall Street Shuffle, dat is ook weer een heel andere stijl.
1: Dat is ook veel anders.
2: Ja.
1: En live is een
2: beetje dus dat spelen, is wel weer rock.
0: Ze spelen echt alles door elkaar natuurlijk. Althans, qua stijl, alles hebben ze in huis, zou ik maar zeggen.
2: Zeker. Maar ze hadden natuurlijk ook wel een enorme grote voorgeschiedenis, hè. Want iedereen die denkt van, nou ja, oké, zo'n beetje begint eens een keertje. Maar ze hadden al samen ook, voordat het überhaupt 10cc werd, hadden ze een enorme grote voorgeschiedenis. En ja, ik ga er nu niet te veel van vertellen. Maar ik denk dat de mensen verbaasd zullen staan tijdens die lezingen als ze horen wat die mensen allemaal gedaan hebben. En ze staan vaak aan de basis van nummers die wij echt allemaal heel goed kennen.
1: Leuk, leuk.
2: Ja. Ja.
1: En daarna werd het Kotli en Cream, hè?
2: Nou ja, het tweede van Tensici, die Kotli en Cream inderdaad, die gingen eruit. En die zijn apart doorgegaan.
1: Ja.
2: Maar ja, wel op muzikaal gebied een tijdje. Maar ze zijn vooral daarna heel erg beroemd geworden door het maken van videoclips.
1: Ja.
2: En Tensici ging ondertussen gewoon door.
1: Ja, want
2: met de rest. Ja.
0: Ja, precies. Want die Godly and Cream, dat waren inderdaad de creatievelingen wel, hè?
2: Nou, die anderen ook, hoor.
0: Ja?
2: Zeker wel. Ja, je kunt echt stellen dat die alle vier waren ze gewoon even gelijk aan elkaar. En ze hadden allemaal hun eigen inbreng. En je kunt niet zeggen van, dat was de drijvende factor. Of dat waren de dat was de creatieve kant. Dat waren ze allemaal.
0: Ja. Ja, want en ze treden nog steeds op, hè, dat zei je al. Maar is dan Goldman degene die nog wat dat betreft de optredens verzorgt?
2: Van de oude 10cc? Goldman is dan het zeg maar het enige overgebleven oerlid, ja, hè, van de oerbezetting.
0: Ja.
2: Maar er zitten nog wat mensen bij die naderhand in de latere versie van TNCC kwamen te zitten, zeg maar in de tijd van het Red Log Holiday inderdaad. De gitarist met name kan ik hierbij noemen, die zit daar ook nog steeds bij. En tot 2 jaar geleden was hun tourdrummer, die ze al sinds 1974 in dienst hadden, die was al tot die tijd ook nog steeds verbonden aan TCC met Graham Brondman. Maar goed, die is met pensioen gegaan, want die had het wel gehad, zei hij.
0: Oké, ja. Hey, Sjaak, voor degene die niet eerder een lezing van jou hebben bijgewoond in Dorpshuis Swanla, wat aanstaande woensdagavond weer gaat plaatsvinden, vertel nog even wat ze een beetje kunnen verwachten.

0: van het theaterprogramma, zeg maar. Ja. En dan, ja, dan moet je daar maar even naar scrollen. En dan vind je vanzelf, kom je dan bij de TNCC-lezingen uit. En de kaartjes die kosten €15 per lezing. Maar als je ze alle twee afneemt, dan kost dat €25.
1: Oh, nou, dat is een mooi aanbod. Hey, en dat is het aanstaande woensdagavond, hè, 20 mei. En ja, een paar weken verder op 3 juni.
0: Ja, 3 juni. Want je zei daarnet in de aankondiging 13 juni, maar het is inderdaad 3 juni.
2: Het
0: ja,
2: is zaterdag.
1: Oké, okay, nou dan heb ik het de eerste keer verkeerd genoteerd. Inderdaad, ik sta het even terug te scholen. Maar ik heb het hier gelukkig dan hersteld. Nou, dat komt goed uit. Dus 20 ja, mei en 3 juni.
0: Ja, 20 mei en 3 juni. Aanvang is 8 uur. De zaal gaat open om 19:15. En dat duurt tot ongeveer 22:30.
1: Oh, nou, dan moet je luisteren. Dan zijn we ook weer op tijd thuis. Want het is vanuit Capelle zo te bereiken natuurlijk.
0: Ja, het is hartstikke.
1: En ook voor Zuidplas en Krimpen zelfs ook nog. Dus wat dat betreft gaat er allemaal naartoe. Nou, Sjaak, we zijn weer helemaal bijgepraat. Heel veel plezier en heel veel succes ermee.
2: Ja.
1: En,
0: dankjewel. Ja,
1: tot de volgende keer weer.
0: Ja, prima.
1: Oké, okay, fijn weekend.
2: Fijn weekend. Doei, doei.
0: Ja, fijne uitzending weer.
1: Dank je. Hoi.

0: wij vinden hem in de Strona.
1: Ja, zo is dat. Tensici. Ja. Lezing aanstaande woensdagavond in Zwanda, in Zevenhuizen.
0: Ja.
1: Goed bereikbaar. En 3 juni. Nou, vooruit dan maar. Groepen Sportivo, daar had Willem de Waard het straks over. Daar gaat hij morgen.
0: Doen de afscheidstour. En Mike, een van de zangeressen die daar toen nog in het begin heel veel... Hey Girl, dan zingt ze lekker mee.
1: Ja, kan je het meezingen?
0: Nou,
1: ik wil de muziek wel starten. We beginnen met een fluitje.

0: Ja, Nor.
1: Ja?
0: Het zit er bijna op. Het is tegen de klok van 1 uur al. En dat betekent dat zometeen het nieuws er zit aan te komen. We zijn de volgende week weer.
1: Ja, we zijn de volgende week weer. Met net zoveel enthousiasme als anders.
0: Zo is dat. En gaan we eens kijken wat het dan tegen die tijd allemaal weer te doen is in Capelle. Ja. Morgen zwaardvis van 12 tot 2 morgenmiddag. En daarna is IJssel Sport Air vanaf 2 tot 5 uur. Dus wat dat betreft. En vandaag zijn we natuurlijk ook gewoon heel de dag in de lucht. Dus blijf lekker luisteren naar deze zender. En we hopen u volgende week weer aan het toestel aan te treffen.
1: Zo is het.
0: Fijn weekend. Geniet ervan. Tot ziens.
1: Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 19:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg. En weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter, met daarop thuis bezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn, in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grotten te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies is misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien, in de middag vanuit het westen droog. Dan klaart het ook op, het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die 2 rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een manche in de Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpener Waard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9 en in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Enkele korte files staan er vandaag. Een paar uitschieters op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam was de vertraging heel groot. Bij Hoevelaken door een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nog een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knopend Paugraven en Ravenstein. 6 kilometer file, een 1/2 uur extra reistijd. En 1/2 uur op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knopend Kundenberg en de grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Noord heeft iemand waarschijnlijk 3 bedrijven overvallen in een half uur tijd. Het gaat om 2 tankstations en een winkel in Overschie en Schiebroek. Om 17:15 was het raak bij een supermarkt, dat was in de Jan Steenstraat. En iets later sloeg hij toe bij een tankstation aan de Melanchthonweg en weer wat later bij een benzinepomp aan de Uitweg. Alleen bij die laatste overval kreeg de man iets mee. Hij was gewapend met een mes. De overvaller reed volgens de politie op een zwarte scooter met daarop thuisbezorgd. En ook had hij een helm van die bezorgdienst. Er is nog niemand aangehouden. Plastic Recycler Prime heeft haar fabriek in de haven Rotterdam definitief gesloten. Vanwege de aanhoudende technische problemen lag de fabriek al een tijdje stil en dat blijft dus zo, schrijft het FD. Op de locatie werken tegen de 50 mensen. Commercieel draaien met de installatie zit er niet meer in. Het Noorse bedrijf heeft een innovatief chemisch proces waarmee plastic afval wordt omgezet in een bepaalde soort olie. En dat is dan weer de grondstof voor nieuw plastic. Na reorganisatie hoopt het bedrijf nieuwe fabrieken te bouwen, mogelijk in Amsterdam of Rotterdam. Tussen Boven Hardingsveld en Gorkum rijden al de hele ochtendspits geen treinen. Ter hoogte van Boven Hardingsveld is een aanrijding geweest. Volgens de NS ligt het treinverkeer stil, de Merwedelingenlijn in ieder geval tot 11:00. Op de rest van de lijn rijden de treinen wel. Tussen Hardingsveld en Gorkum worden stopbussen ingezet. Bij een duikongeluk op de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Die zouden gisteren naar een diepte duiken van 50 meter om daar grotten te verkennen, maar ze kwamen niet meer boven. Wat precies misgegaan is nog niet bekend. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden. Dat was in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk op de Malediven zoveel doden. Het weer wisselvallig, enkele buien, ronduit koel voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 tot 12 graden. Vanavond wordt het droog, morgen eerst wat buien. In de middag vanuit het westen droog, dan klaart het ook op. Het wordt iets zachter met zo'n 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en Afrit Urk door een kapotte auto, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraaf en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een Manche in the Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpende Waard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijd de Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9. En in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A9 naar Alkmaar ben je wel een 30 minuten extra kwijt. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een ongeluk zorgt voor file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven ben je een kwartier extra kwijt. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Panningen en Liesel 5 kilometer. 20 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet. Maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van de minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink nu teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. En hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorne aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten na de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer een 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. Dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens de wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij toen een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. Ook vannacht dan is het droog. Maar aan het eind van de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag is het dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De gezelligste van de regio.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een Manche in the Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpener Waard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9. En in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging. Het staat 7 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dan de A15 van Gorinchem naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Hier wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet. Maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van een minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink nu teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. En hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorne aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten naar de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer een 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. Dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens de wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij toen een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. Ook vannacht dan is het droog. Maar aan het eind van de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag is het dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorinchem doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een manche in de Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag zo'n 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9 en in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Veel mensen zijn vrij vandaag en daarom staat er ook maar 80 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel een 30 minuten vertraging tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil nog één keer alles op alles zetten om het Nationaal Onderwijsmuseum te redden. Het ministerie trekt er geen geld meer voor uit, blijkt uit een brief van staatssecretaris Thiele. De Tweede Kamer had nog wel om geld gevraagd voor het museum in Dordrecht. De gemeenteraad noemt de reactie van Thiele teleurstellend, omdat het leek dat het museum kon blijven bestaan. Wethouder Veldman is boos. Thiele voert de motie van de Kamer niet uit, zegt hij. Hij wil in gesprek en hoopt dat ook de Tweede Kamer de staatssecretaris aanspreekt. Videoscheidsrechter Rob Dieperink is niet welkom op het WK voetbal. Hij zou daar als VAR worden ingezet. Maar de FIFA heeft hem van de lijst gehaald na een arrestatie in Londen een maand geleden. Dieperink werd daar opgepakt op verdenking van aanranding van de minderjarige, schrijft de Telegraaf. De zaak is inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de FIFA zegt dat alleen scheidsrechters welkom zijn van onbesproken gedrag. Ook de KNVB heeft Dieperink nu teruggetrokken. Hij zou videoscheidsrechter zijn bij NEC Go Ahead Eagles. En hij wordt daar nu vervangen door de Kapelse scheidsrechter Clay Ruperti. Burgemeester Schepers van Voorne aan Zee heeft in Brielen een woning gesloten na de vondst van drugs. Afgelopen maandag werd in het pand aan het Mallegoud onder meer een 32 kilo MDMA, ecstasypillen en chemicaliën gevonden. De politie was getipt dat de drugs zouden liggen in het pand. De bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken, bezitten en verhandelen van harddrugs. Erben Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Wennemars heeft dat besloten omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden succesvol is. Dat maakt het ingewikkeld om analyticus te zijn, erkent Wennemars ook zelf. De analist zat afgelopen seizoen al niet achter de microfoon tijdens de wedstrijden van zijn zoon. Hij kwam wel in beeld tijdens de winterspelen in Milaan, tijdens de 500, de 1000 en de 1500 meter. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep Wennemars op de 1500 meter ging viraal. Uit enthousiasme knuffelde hij toen een wildvreemde medewerker van wie de bril stuk ging. Het weer vanmiddag nog enkele buien. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Het is een graad of 12. Vanavond is het overal droog. Ook vannacht dan is het droog. Maar aan het eind van de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag is het dan weer droog. 14 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Er komt toch een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechter rijstrook is weer dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een Munch in the Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpende Waard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag zo'n 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9. En in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Dat komt door een auto met pech. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten mosquito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen door mensen met goede oren. Volwassenen horen de toon al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de mosquito's met een app inschakelen zodra er overlast is. En dat is tot maart van dit jaar 153 keer gebeurd. Na een tijdje was te merken dat de overlast afnam, schrijft de burgemeester. En zo meldt RTV Dordrecht. Met een paar aanpassingen worden de mosquito's dus gehandhaafd rond de velden van voetbalclub ASWH. De politie heeft deze week in heel Nederland 14 mensen opgepakt tijdens een actie tegen omgebouwde alarmpistolen. In totaal zijn 50 adressen doorzocht, onder meer in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Aanleiding was informatie uit Rotterdam, waar agenten ontdekten dat er wel heel veel alarmpistolen vanuit Estland waren opgedoken. Alarmpistolen mogen hier niet worden verkocht, maar ze zijn ook nog eens eenvoudig om te bouwen tot een echt pistool. Ze worden ook steeds vaker gebruikt bij schietpartijen. Onder andere de IJsselmondenschutter gebruikte een omgebouwd alarmpistool. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al een tijdje, maar de sector was bang dat met name afnemers van buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar er zijn nu afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan en die landen beloven de eieren te blijven afnemen. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan. En als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. En later moet het vaccin ook beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Bijna 1400 mensen willen auditie doen voor de nieuwe uitvoering van The Phantom of the Opera. De musical is over 2 jaar te zien in het nieuwe Luxor Theater. De producent zegt dat er niet eerder zo'n grote belangstelling was voor het meedoen aan een musical, ook niet bij grote producties als The Lion King. Het grote aantal audities zegt iets over de populariteit van The Phantom of the Opera nog altijd na 40 jaar. De audities gaan eind deze maand van start. De voorstelling is te zien vanaf februari 2028 in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Het weer, nog een enkele bui, graad of 12 is het. Vanavond wordt het overal droog. In de nacht is er weer een toenemende kans op een bui. Morgenochtend vallen er ook nog wat buien. En dan wordt het uiteindelijk morgen 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven in de Rotterdamse haven zijn helemaal klaar met de spoorblokkades van Geef Tegengas. Vandaag is het spoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd door de activisten. En het einde is nog niet in zicht als het aan de actiegroep ligt. Ondernemersvereniging Deltalinks is boos. De acties zijn gevaarlijk, vindt de club. En als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen. Het belang van het goederenvervoer in de haven is minder zichtbaar, zegt Deltalinks. De ondernemers roepen de landelijke politiek op om in te grijpen. Hendrik Ido Ambacht gaat door met de zogeheten moskito's rond de velden van voetbalclub ASWH. De apparaten die een hoge pieptoon afgeven werken goed in het bestrijden van geluidsoverlast door jongeren, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De pieptoon is vooral te horen door jonge mensen. Volwassenen horen de toon vaak al niet meer. Een buurtbewoner en een bestuurslid van de voetbalclub kunnen de moskito's met een app inschakelen zodra er overlast is. Dat is tot maart van dit jaar 153 keer gebeurd. Na een tijdje was te merken dat de overlast afnam, schrijft de burgemeester. En de gemeente gaat er nu in iets gewijzigde vorm mee door, zo meldt RTV Dordrecht. Het kabinet wil een verplichte vaccinatie voor kippen. De inenting moet de kippen beschermen tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins werken en dat de eieren van ingeënte kippen nog goed te verhandelen zijn. Vaccins waren er al langer, maar de sector was bang dat met name afnemers buiten de EU geen eieren meer zouden willen van gevaccineerde kippen. Maar daarover zijn afspraken gemaakt met Canada, de VS en Japan. Staatssecretaris Erkens komt eind dit jaar met een plan. En als eerste zouden pluimveehouderijen hun kippen moeten vaccineren. Later moet het vaccin ook beschikbaar komen voor kippen die als hobby door mensen worden gehouden. Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe krijgen zondag rust van Feyenoord-trainer Robin van Persie. Japan had gevraagd om de spelers te ontzien met het oog op het WK. Beide spelers zijn fysiek en mentaal vermoeid na een lang en zwaar seizoen. Zo heeft van Persie gezegd op de persconferentie. Tegen PEC Zwolle krijgt Raheem Sterling nu een basisplaats. PEC Zwolle Feyenoord begint zondag om 2:30 en is live te volgen op Radio Rijnmond. Het weer vanavond is het overal droog, maar in de nacht neemt de kans op buien weer toe. Morgenochtend vallen er ook nog een paar buien. En morgenmiddag is het weer droog. Morgen is het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is Dier.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Ambulance dienst Zuid-Holland-Zuid maakt zich grote zorgen om een medewerker die al 3 dagen wordt vermist op het Caribisch eiland Saba. De 53-jarige man was er aan het werk voor een andere medische organisatie en keerde niet terug van een wandeling. Er is woensdagavond nog uitgebreid naar hem gezocht met een drone en een warmtecamera, maar tevergeefs. Helemaal zonder hoop is de ambulance dienst niet, zegt een woordvoerder tegen RTV Dordrecht, want de man is goed getraind op extreme omstandigheden. Belangenvereniging Delta Links wil dat de politiek wat doet tegen de aanhoudende acties van Geef Tegengas. Vandaag is het spoor voor de 7e dag op rij geblokkeerd in de haven. En de activisten die willen nog wel even doorgaan. Ondernemersvereniging Delta Links is boos. De acties zijn gevaarlijk. En als Geef Tegengas de treinen van NS had geblokkeerd, was er al lang ingegrepen, vermoeden de havenbedrijven. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen, heeft de politie laten weten aan Omroep 2. De A29 is weer vrij na een ongeluk ter hoogte van Numansdorp. Rond 5:30 was daar een auto over de kop gevlogen in de rijrichting van het zuiden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe de auto over de kop kon gaan is niet bekend. De rommel is opgeruimd en de auto weggesleept. Maar op het hoogtepunt van het ongeluk stond er een file met ruim een uur vertraging achter het ongeluk. Het weer vanavond is nog droog. In de nacht toenemende kans op buien. Minimum temperatuur 1 graad of 3. Morgenochtend is nog kans op een bui. In de middag is het dan weer droog. Dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimumtemperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De gezelligste van de regio.
4: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
9: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
8: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met